0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. Dit was het nieuws op 538.

Tegenwoordig solo, hè. Deze NMA doet fantastische dingen. Dennis Ruijer terug uit de regenwouden van Costa Rica. Met NMA Lisa, je hoorde Bad Angel, Tomorrowland. One World Radio met Armin, Argy, Marlo Rex. Dit is Like a Child.

Echt zo'n nonchalant dansje kun je doen op deze De Bauza Magnetic. Gewoon met een cocktail in de linkerhand en je favoriete date in je rechterhand. Het is Tomorrowland, One World Radio met Zurb Rita Ora, de tune of the week.

Spreading Love, Peace and Beat. Dennis Rauw signing off. Malgrab, Milky, Just The Way You Are. Zometeen de weekendmix met Jordi Warners. Maar eerst nog Chris Stassi en Tom Did It. Wide Awake, Tomorrowland, One World Radio. Tot volgende week.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen bij

Maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hanta-virus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hanta-virus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. Dit was het nieuws op 538.

538 Weekend Mix op je vrijdagavond. Je hoort de Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Zo, het weekend is nu echt begonnen, toch? Een uur lang de beste 538-hit voor je op een rij. In de mix met zometeen David Guetta. Naar de bouwstap. Hier is Magnetic.

Vrijdag, 5 uur weekend mix door de Bibi Rexha aan Faithless met New Religion. Dan de man die je morgenavond ook hoort met zijn 5 uur dance department. 3 uur lang de allerbeste dance, iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Ik heb het over Armin van Buuren. Je hoort hem nu met Mr. Props en Another You.

Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings hoorde je in de 538 Weekend Mix. Dan door naar de man die 538 Koningsdag grandioos afsloot. Je kunt zijn hele set checken op het YouTube-kanaal van 538. En je hoort hem nu samen met Sia en David Guetta. Hier is Afrojack en Awake Tonight.

0: De sample komt uit Nederland, is van Fatima Yamaha. Bas Bron ook wel, de producer van de jeugd van tegenwoordig. En je hoort hem nu in een nieuwe versie. Alok, Khalid en Dive Into Me. Lucas en Steve zo meteen in de 50 Weekend Mix. En nu eerst Lost Frequencies. Hier is Black Friday.
1: So pretty, pretty like the sun.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. Dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. Dit was het nieuws op 538.

0: bursting at the seams.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Armin van Buuren. Like a Child.
1: Jouw hits. Jouw 538.
2: Nieuw.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En dit was het nieuws op 538.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.

0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
1: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Daar heb je Huub, van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joejoe.
22: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
23: Kruidvat.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
19: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar 7,44 euro ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
20: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
21: 538 Nieuws.
22: 7 uur.
23: En het
6: het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En dit was het nieuws op 538.
21: Dan 538 verkeer voor de flitsmeisjes. Het is 1 over 7 met een flitser op de A20 Gouda richting Rotterdam. Bij Rotterdam 31.4. Veilige reis.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow.
23: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Just then, Jack Stel bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Zo, goedemorgen. Kilio van Luit hier. En wanneer heb jij je eindexamen gedaan eigenlijk? Gisteren zijn weer een hoop leerlingen met de eindexamens gestart. Ik deed het zelf in 2018, niet zo heel lang geleden nog eigenlijk. En ik weet nog wel dat ik het altijd vrij intimiderend vond om in zo'n grote sporthal te zitten. Dat je dan met 200 man tegelijkertijd de toets ging maken en zo. Ik vond het ook echt heel spannend. En ik schreef altijd de antwoorden over. Dat nam ik dan mee naar huis. Want als je thuis kwam, dan stonden de antwoorden meteen na van het examen online. Kon je een beetje controleren op wat komen zou gaan, weet je wel. Dus mocht je momenteel ook zo vroeg wakker zijn omdat je keihard aan het leren bent, succes de aankomende periodes. En weet, als je het niet haalt, is er nog steeds geen man overboord, want je kunt altijd nog radio-dj worden. Kijk maar naar mij. Het zijn de hits van 538 van deze zaterdagochtend. Lekker mee door te komen. Shakira Keens, ze komen eraan. En er is nieuwe muziek van Now Horn bij 538. Dit is

En gisteren kwam het nieuws naar buiten, hè, dat 16 jaar na het iconische Waka Waka, het officiële WK-liedje van 2010, gaat ze weer ook dit jaar een nieuw WK-liedje maken. Samen met Burna Boy gaat Shakira Die Die binnenkort uitbrengen. Dat moet ongeveer zo klinken. Die, die.

En ik moet je wel zeggen, in 2010 toen Waka Waka dus uitkwam, hebben we in die pijnlijke finale net geen wereldkampioen geworden. Maar goed, hè, misschien is een keer maar gewoon een voorbode dat we dit jaar weer in de finale komen. En geen paniek, jongens. We hebben dit jaar gewoon een VAR, dus dit keer kunnen doelpunten wel worden afgekeurd voor buitenspel. 538, The Weeknd zometeen. En eerst Keane.

0: The Weeknd bij 538. Je hoorde Dancing in the Flames. Ik kreeg al vanuit hier met zometeen een Nederlandse band die nogal zenuwachtig is als ze optreden, omdat ze namelijk vaak te laat komen. Maar dat precies zit, hoor je zometeen. Ook de Backstreet Boys en Sombers zijn onderweg voor je.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Al
9: Aldi. Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
0: Hey, goedemorgen, het is zonnig en droog. Temperatuur vandaag rond de 22 graden. Ook vanmiddag blijft het droog, maar wel iets meer kans op bewolking. Als je weer update, gaan we door naar de weg met flitsmeisjes. We hebben nog een flitser op de A4 vanaf Schiedam richting Pernis. Bij Schiedam zelf, 70.4. En de A20, Gouda-Rotterdam en Rotterdam opgepast bij 31.4. Exact 1 over half 8, tijd voor de hoofdpunten met Daphne.
20: Goedemorgen. Na een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het protest verliep rustig, maar nadat de burgemeester had gezegd dat iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf. Volgens de brandweer staat een grote hoeveelheid schroot in brand. Er komt veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. De vrouwen van PSV zijn landskampioen geworden, voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538! Kilian van Luit. Met zometeen de Backstreet Boys, ook Kensington.

0: nog vaker.
1: Hey, kom je wel eens te laat? Ik eigenlijk altijd. Het verschrikkelijke eigenschap is het, maar ik moet wel heel eerlijk toegeven, ik kom altijd maar 5 minuten te laat. Is dat echt te laat komen? Nou, zelf vind ik altijd van niet, maar daar ben ik een super hypocriet in. Want zodra iemand mij ook maar 2 minuten laat wachten, dan is de wereld zeg maar te klein. Dan krijg je dat echt van me te horen. Iemand die dat helemaal met me gemeen heeft, is de gitarist Casper van Kensington. En daarom is hij altijd super nerveus voor optredens. En niet omdat hij dan te laat zou komen tijdens concerten of zo, want ze hebben een vrij goede en vooral strenge manager, zeggen ze zelf. Dus dat zit wel goed. Maar hij is altijd te bang dat hij te laat terug is bij zijn microfoon om de achtergrondkoortjes mee te zingen. Ah, ik kan je vertellen, die voel ik wel hoor. Kensington nummer 538, dit is Living 4.

muziek op 538 van Alec en Khalid. Je hoorde Dive Into Me. 538. Hey, zometeen op 538 Beyoncé, die afgelopen week nog aanwezig was bij het Met Gala. Dus dat gala waar iedereen van de jurken draagt waarvan je denkt, joh, heb je een weddenschap verloren of zo, weet je wel. En Beyoncé die kwam dus in een jurk aan waar zoveel kristallen aan hingen. Ja, echt, geen enkele fotograaf heeft een fatsoenlijke foto kunnen maken, want dat reflecteerde alleen maar. En het verhaal gaat dus dat die jurk 50 miljoen heeft gekost. Ja, de jurk moet natuurlijk ergens van betaald worden, dus ik ben even voor je op onderzoek uitgegaan. En het blijkt dus dat Beyoncé afgelopen december de mijlpaal miljardair heeft behaald. 1000 miljoen is dat. En haar man Jay-Z die zat al een tijdje op die status. Die zit momenteel met een kleine 2,6 miljard. En verklaart natuurlijk een hoop over die kristallen. Ik ben benieuwd wat de outfit van volgend jaar gaat worden. Ik denk 10 jerrycans met benzine. Beyoncé, hello, komt eraan. Er is zomer bij 538. Dit is Homewrecker.

0: Jouw hit, jouw 538 met Beyoncé. Je hoorde Halo. Hey, goedemorgen, ik ben Kilian van Luijten met zometeen muziek van Taylor Swift. Ook een heerlijke classic van Mojo komt eraan. Ja, en je hoort wat het allerbeste excuus is die je morgen kunt hebben als je nog geen cadeau hebt voor Moederdag, omdat je het vergeten bent. Ja, je hoeft geen stress te hebben. Hoe het zit, hoor je zo meteen.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
11: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
10: Werken? In deze drukte?
11: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: Zo je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
7: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 538 Nieuws. 8 uur.
14: Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En dit was het nieuws op 538.
15: 538 verkeer dan voor je op Flitsmaar. Ze hebben een flitser op de A2 Weert Echt bij Weert 202.3. De A20 dan in de richting van Rotterdam bij Rotterdam zelf 31.4. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht bij Leusden 14.4. En als laatste de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur opgepast bij 75.7. Veilige reis.
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
18: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. voor een beter werkend Nederland.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: 538.
15: Hey, ben je ook je moederdag cadeau vergeten? Ja, geen probleem, want ik heb het beste excuus ooit. Je hoort het.

0: Creed Hine.
1: Hey, heb jij al een cadeau voor Moederdag? Nee, nog niet? Denk je nu, shit, helemaal vergeten dat het morgen al Moederdag is? Ik heb dat zelf ook altijd hoor, zeg maar. Het is niet dat ik niet wil cadeaus halen of zo. Ik vind het hartstikke prima. Maar ik vergeet altijd iemand zijn verjaardag. Ik vergeet altijd dat het van die speciale dagen zijn, zoals Moederdag of weet ik het allemaal wat. Maar al zeg ik het zelf, ik heb echt een waanzinnig excuus waar dan nooit, ook maar dan nooit meer iemand boos op je gaat worden dat je geen cadeau hebt. Ik zeg namelijk nog altijd, ja, ik heb het cadeau besteld, maar de post heeft wel vertraging, dus het is nog onderweg. En dan reageren ze altijd, oh jammer joh, maar helemaal prima, leuk, leuk. Ben wel benieuwd wat je hebt besteld. En dan zeg ik altijd, als je het echt goed wil doen, zeg ik altijd,

Wat hoop je dat het is? En dan zeggen ze vaak, ja, ik hoop dit en dit. En dan weet je meteen wat je 2 uur later moet halen op de terugweg naar huis. Fijne moederdag morgen alvast. De hit van 538 samen met Susanne Freek.

0: nieuwste van Suzanne Vreek. Je hoorde Halverwege.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De strepen van een zebra zijn er voor verkoeling. Of denk je dat stelling 2 deze ochtend waar is? De Eiffeltoren krimpt tijdens een regenbui. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus welke van de twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De strepen van een zebra zijn er voor verkoeling. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 deze ochtend is waar. De Eiffeltoren krimpt tijdens een regenbui. Let me know via de app van 538. Stelling 1 of toch stelling 2?

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, de strepen van een zebra zijn er voor verkoeling? Of denk je dat stelling 2 waar is, de Eiffeltoren krimpt tijdens een regenbui? Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zometeen het juiste antwoord. Ook is de nieuwste Bruno Mars en Hathaway onderweg voor je.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Goedemorgen, de dag begint zonnig en droog. Later vanmiddag wel iets kans op wat meer bewolking. Maar temperaturen heerlijk vandaag tussen de 18 en de 22 graden. We zijn weer op date, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A2, echt Weert bij Weert, 202.1. De A20 richting Rotterdam bij 31.4. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij Leusden, 14.2. Exact 8:30, tijd voor de hoofdpunten met Daphne van der Meij.
10: Goedemorgen. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Er zijn explosies gehoord en er komt veel rook vrij. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De Nederlanders die vanaf het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak worden gerepatrieerd, moeten 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. En in Apeldoorn zijn meerdere mensen opgepakt na een protest tegen de komst van een AZC. Het protest met zo'n 200 mensen verliep zonder problemen, maar toen de burgemeester er met een noodbevel een einde aan wilde maken, werd het onrustiger. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
9: Kilian van Luijt. Met zometeen het antwoord op Kilian's Kansluizenkennisquiz. Eerst Damian en David.

0: Hoorn bij 538. Je hoorde Drive Safe.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, de strepen van een zebra zijn er voor verkoeling? Of denk je dat stelling 2 waar is? De Eiffeltoren krimpt tijdens een regenbui. Marianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij woont in Breda, zei je net al. En ik vroeg me eigenlijk af, heb je iets van 538 Koningsdag meegemaakt? Hebben we bij jou de glazen een beetje doen laten trillen?
3: Nee, helaas niet. Ik woon er 10 minuutjes vandaan. Maar ik heb wel het idee dat de mensen die in de binnenstad wonen, die ik ken, die behoorlijk schudden hebben gevoeld. Een soort van aardbeving.
0: Hebben we toch iets goed gedaan, denk ik, hè?
3: Ja, behoorlijk.
0: Lekker zeg, lekker zeg. Hey, hoe ziet jouw zaterdagochtend eruit?
3: Ja, lekker relaxed. Vandaag het boodschapje doen, even wat werken en verder rustig aan.
0: Nou, dat klinkt goed. Ik heb hier twee stellingen voor je, Marianne. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1 is dus, de strepen van een zebra zijn er voor verkoeling. En stelling 2 is, de Eiffeltoren die krimpt tijdens een regenbui. Welke is waar, Marianne, en waarom?
3: De zebra-streep. Ik heb opgezocht. De zwarte warmen sneller op dan de witte, waardoor luchtpijmpjes over de vacht door een koelend effect in de Afrikaanse zon.
0: Heb je dit echt net opgezocht? Heb je een beetje vals gespeeld of wist je dit?
3: Nee, ik wist het niet. Het was in de eerste instantie gok, omdat ik wist dat de Eiffeltoren krimpt in de winter.
0: Ja.
3: Net als het heel erg koud is. Dus het is eigenlijk een gok. Dus.
0: Nou, je hebt hartstikke goed gegokt. Het klopt als een bus. Ja, ik moet wel zeggen, bijna iedereen in de app denkt dat stelling 2 waar is. Dat de Eiffeltoren krimpt tijdens een regenbui. En ik snap het ook wel een beetje, wat jij net zei. Natuurlijk, als het koud wordt, dan gaat de Eiffeltoren, die krimpt een beetje. Maar dat is niet echt bij regen, want je hebt natuurlijk ook vochtige, warme regen. Zeker in de zomer, dus dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Maar eigenlijk, hoe je net uitlegt, bij zebra's heb je dus inderdaad de zwarte strepen die warmen op. De witte strepen die zorgen voor dat het verkoelt. En daardoor ontstaan er kleine luchtstromen langs de huid, wat helpt bij de afkoeling.
3: Ja. Ja, en ik wist het toevallig van de Eiffeltoren, dus dat wist ik al heel lang. Dat die in de winter krimpt vanwege de kou.
0: Ja, precies.
3: Van deze hele erg extreme kou, zeg maar.
0: Nou, toch weer iets, een klein beetje geleerd deze zaterdagochtend, hè?
3: Ja, inderdaad, we zijn weer een stukje wijzer.
0: Marianne, het 538 slaapmasker komt je kant op.
3: Ah, oh, hartstikke bedankt, leuk.
0: Dankjewel. Een fijne zaterdag.
3: Ja, ik wens je een hele fijne dag en een hele fijne uitzending.

0: Discomers hier bij 538. Je hoorde Hypnotized. En zometeen na 9 hier op 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Waar Florentien afgelopen week een flauwe grap maakte.
1: Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ja, ze werd natuurlijk 2 maanden geleden opgepakt en krijgt een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog een keer doet, dan is het niet oeps. I did it again.
2: Heb je dit zelf bedacht?
3: Nee. Nee. Dan zit ze al de hele tijd op de boete.
0: Dit en meer hoogtepunten zometeen in het beste van de 538 ochtendshow.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, boze rood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
16: Laat het hier zijn.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
21: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: 538 Nieuws. 9 uur.
24: In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in twee metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezem zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En dit was het nieuws op 538.
25: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging A15. Gorkum richting Nijmegen bij Meteren. 7 minuten. Dat komt door een auto met pech. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit is de meest gemelde van dit moment. Op de A20 Gouda richting Rotterdam. Oppassen bij 31,4.
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
28: Ja.
27: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
28: Nee.
27: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
29: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
30: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
31: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
32: Kippie.
33: Hamster!
34: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
33: Yes!
34: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
33: Play.
34: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
33: Lekker hoor!
34: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
33: Zoé!
34: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
33: Yes!
34: De meeste en de beste aanbiedingen.
33: Hamster!
25: 538. Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Alex Warren, hoor je nou Wham?

Alex Bauer en Fever Dream bij Radio 538. Hey, als je een plekje claimt met je handdoek bij het zwembad, dan zou je dat zomaar geld op kunnen leveren. Hoe dit zit, je hoort het zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow Okaigo. Naar Kensington. Dit

0: Louis Capaldi in Forget Me bij 538.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. Deze week gaat het over iets waar iedereen zich waarschijnlijk wel een keer aan schuldig heeft gemaakt. Iets wat gebeurt op vakantie. Het weten te bezetten van een plekje met je handdoek. Hè? Een plekje claimen met je handdoek. Maar wat nou als dat niet meer kan, als alles dus al bezet is, dan zou je zomaar geld kunnen krijgen. Daarover gaat het deze week in de ochtendshow.
2: Een familie die bij het zwembad nergens terecht kon omdat alle bedjes bezet waren, die krijgt een schadevergoeding.
3: Nou, wij hebben één handdoekjeslegger in ons midden.
4: Ja, Rick.
3: Team. Rick is de handdoekjeslegger.
4: Ik was een fervent handdoekje. Ik kreeg altijd,
3: maar hoe laat ging jij in Turkije? Jij bent natuurlijk lange tijd naar Turkije.
4: Ik ben lange tijd naar Turkije gegaan.
3: Hoe laat moest jij eruit om je handdoekje te leggen?
4: 7 uur. En soms ook, en naarmate, je hebt altijd, weet je wel, je hebt als nieuwe mensen komen, dan zijn er geen nieuwe handdoeken, maar op een gegeven moment zijn er, iedereen gaat handdoekjes leggen. Ja, ik ging 7:15 stond ik bij
5: Je werd echt door je vrouw, kreeg je een por op een gegeven moment, het is tijd.
4: Ik dacht bij mezelf, nou.
6: Maar schaam je dan niet? Je schaamt je toch kapot als je daar om 7 uur rondloopt met de handdoeken
4: onder je arm? Nee, Florentien, je schaamt je helemaal niet, want als je het niet doet, heb je geen bedje.
3: Nou, dat is toch raar.
0: De grote vraag is deze uitspraak van die rechter de genadeklap voor het eeuwige handdoekje leggen op vakantie? We vragen het even aan Frank Radstaker. Hij is directeur van de ANVR.
3: Kijk.
0: Meneer Radstaker, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mag ik Frank zeggen?
7: Zeker, graag.
0: Fijn, ja. Leg ons eens even uit, Frank, als je zou willen. Waar komt de uitspraak van deze rechter vandaan? Want dat handdoekje leggen, dat is toch al, je zou zeggen, tientallen jaren oud.
3: Bijna traditie.
7: Ja. Ja, nou, laten we hopen dat dit inderdaad een nekslag is voor het handdoekje leggen. Want dat het een irritante gewoonte is, sorry voor je collega die dat zo vaak doet, maar dat het een irritante gewoonte is, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
7: Nee, deze uitspraak is eigenlijk een hele bijzondere en tegelijkertijd een hele gewone uitspraak. Voor zover ik weet is het voor de allereerste keer dat de rechter een, wat dan heet, een passende prijsverlaging, die noemde dat, een schadevergoeding heeft gegeven, omdat dat te maken had met het handdoekje leggen. Dus dat maakt het echt bijzonder. En tegelijkertijd is het heel gewoon, want het gaat uiteindelijk gewoon om een situatie waarbij er iets beloofd is en dat is niet nagekomen. In dit geval had het hotel beloofd, joh, als je bij ons komt, dan hebben wij een stevig beleid tegen handdoekje leggen.
0: Ja.
7: Dat werd niet nagekomen in de praktijk. Daar heeft de reiziger over geklaagd. Eerst bij het hotel, die deed niks. Daarna bij de reisorganisatie waar die had geboekt. Die deed ook onvoldoende. Ja, en dan zegt de rechter van, ja, weet je, als je wat belooft en je doet het niet, ja, dan moet je een gedeelte van je geld terugkrijgen.
0: En dat is nu het geval. Als hotels beloven dat ze hier iets aan doen en het gebeurt niet, dan ben je dus, als jij vakantieganger bent en je hebt daar last van, dan zou je dus naar de rechter kunnen stappen in alle gevallen.
7: Ja, nou, in Nederland, zeker als je bij een ANVR-lid hebt geboekt, is het nog wat makkelijker. Dan kun je naar een geschillencommissie, hoef je niet helemaal naar de rechter. Maar het is wel van belang voor klanten dat ze weten waar ze recht op hebben. En ook voor reisorganisaties dat ze zich realiseren. En daar is deze uitspraak wel een goede voor. Dus joh, als je dit belooft, dan moet je ook zeker weten dat het wordt nagekomen. En als je niet kunt nakomen, moet je niet beloven.
3: Weet je wat ik niet snap? Waarom heeft niet elk hotel gewoon per kamer 3 bedjes beschikbaar? Punt.
7: Ik denk dat als dat het geval zou zijn, dat er onvoldoende ruimte zou zijn om de zwembaden.
3: Ja, maar dan heb je dus te weinig faciliteiten.
7: Ja, en weet je, en in de praktijk komt dat vaak wel goed, hè? Want je hebt bijvoorbeeld bij hotels heb je die situatie waarbij als je 30 minuten van je bedje weg bent, dan halen ze de handdoek weg. En dan, ja, nee, maar dat is natuurlijk wel de manier hoe het
3: als
7: moet.
3: Als je aan het begin van de week een tientje duwt in die hand van die gast, dan
4: laten ze gewoon liggen, hoor.
3: De hele week blijven. Ja, zo is het wel. Dat is echt hoe het werkt.
4: Zo werkt het.
7: Dat weet ik dan weer niet, of dat het formele
4: beleid
7: is.
0: Maar komen er veel klachten over dat handdoek? Ja. Leggen bij jullie binnen?
7: Ja, nou niet zozeer bij ons, bij de ANVR, maar het is natuurlijk gewoon hartstikke irritant gedrag, dat weten we allemaal. En tegelijkertijd denk ik dat we het allemaal ook wel eens gedaan hebben. Want in alle eerlijkheid, bij mij, toen de kinderen heel klein waren, heb ik ook wel eens een keer bij een resort om 7 uur langzaam. Ja, ja, ja.
0: Maar Frank, jij moet toch het goede voorbeeld geven?
7: Maar nu doe ik dat ook niet meer. Nu doe ik dat niet meer.
0: Wat zijn zoiets, komen er überhaupt bij jullie komen er veel klachten over vakantieaccommodaties binnen?
7: Nee, wat we hebben in Nederland, dat is bijzonder, is een geschillencommissie.
0: Ja.
7: Dus als je een reis hebt geboekt bij een, kan dat wel alleen als je een reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf, maar als je een reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf en je hebt een klacht, dan ga je natuurlijk eerst klagen, dat moet je altijd doen bij het reisbedrijf zelf, dan kom je er dan onverhoopt niet uit, dan mag je naar de geschillencommissie. Dan gaan miljoenen Nederlanders per jaar op vakantie en ongeveer 400 klachten daarvan komen bij de geschillencommissie. Oh. En dat is een onafhankelijke orgaan met vertegenwoordigers van bedrijven en van consumenten. En die gaan samen kijken of je recht hebt op zo'n passende prijsverlaging of een schadevergoeding.
2: Ja, ja.
7: Dus dat gebeurt zo in 400 gevallen per jaar dat echt als geschil voorkomt bij de geschillencommissie.
2: Oké. Nou wordt het sowieso natuurlijk voor veel Nederlanders komende zomervakantie. Ja. Het wordt best een ingewikkelde vakantieperiode. Want er zijn bepaalde landen die lastig bereikbaar zijn. En dan hebben we ook nog te maken met een dreigend kerosinetekort. Wat moeten we doen deze vakantie, Frank?
7: Lekker op vakantie gaan. Nee, we merken echt dat er ook voor dit jaar weer en masse door de Nederlander wordt geboekt. Heel veel vakanties zijn al geboekt. En ook op dit moment boekt het lekker door. Maar we zien in alle eerlijkheid wel dat de Nederlander wel wat andere keuzes maakt op dit moment bij het boeken dan dat we 2,5 maand geleden zagen.
2: Waar zitten de verschuivingen in?
7: Nou, op dit moment wordt er veel minder geboekt naar Azië, terwijl dat aan het begin van het jaar echt de populaire verre bestemming was.
2: Ja.
7: En dan denken toch veel mensen, ja, dat is best lastig te boeken als je met een overstap moet via het Midden-Oosten. Dus dat wordt eigenlijk op dit moment niet verkocht. Er staan nog steeds heel veel mensen naar Azië toe, maar die hadden hun vakantie al geboekt. We zien nu dat er veel Europa wordt geboekt. Dus de mensen kiezen voor de bekende bestemmingen aan de Middellandse Zee. En de mensen die ver willen, en dat zijn er ook veel. Ja, daar zien we veel verkoop van Mexico, van Costa Rica en ook bepaalde bestemmingen in Afrika. Dus de mensen gaan en masse.
2: Ja.
7: En maken wat andere keuzes op dit moment dan we gewend waren.
2: En kun je ook zien dat er iets minder gevlogen wordt?
7: Ja, dat is nou echt iets minder gevlogen, dat valt wel mee. Maar we zien wel bij de leden dat er meer vraag is voor vakanties in Europa. En als er mensen op vakantie gaan in Europa, dan kun je dat eerder doen met de auto of met de trein dan als je ver gaat. Dus ja, dat zien we wel gebeuren.
2: Oké, maar ga gewoon op vakantie, is het advies van de directeur van de ANVR. Ja, dat is ook niet zo heel verwonderlijk natuurlijk.
7: Absoluut, doe dat gewoon.
2: Frank, hartelijk dank voor je tijd en een mooie dag vandaag.

0: Heerschop, je hoort onder andere het antwoord op deze vraag van Peter.
1: 500.000 onterechte boetes. Weten jullie wat een boete voor fout parkeren kost?
2: Ja, 80 euro.
3: 150.
4: Ja. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greets. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Sterretje,
3: Ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
20: 538. Marnix Westhuis.
21: Hey, goedemorgen. Chesto, hoor je naar Max en Andy Grammer.

538 in het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen even bellen met Peter Heerschop. En volgende week jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo. Volgend jaar staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En volgende week maak je kans op die tickets bij 538.

0: Harry Styles en American Girls in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere maandagochtend rond 9:45 bellen Tim, Rick, Niels en Florentien met Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Goedemorgen.
2: Ja, uitgerust zeker. En jullie gemist natuurlijk.
3: Ja, dat is heel
2: ja, jullie zijn er ook weer. Even alle neuzen dezelfde kant op.
0: Ja, zeker. Zeker.
3: Ik weet niet of jij de neus van Tim hebt gezien.
2: Nee, ik heb de neus van Tim nog niet gezien.
4: Die is zo bruin, ik weet niet waar die in gezeten
3: heeft. Je hebt de neus van Bassie. En de neus van Tim.
0: Ja, ik heb lekker in de zon gelegen, jongens. Ja, ja, sorry.
2: Oh, en het is vooral op je neus terechtgekomen.
0: Ja, dat is op de een of andere manier, dat steekt natuurlijk het meeste uit, hè?
2: Ja, daar ga ik het ook nog over hebben. Oh, ja. Maar dat komt goed. Hey, eerst eventjes dit, want we hebben elkaar natuurlijk eventjes niet gesproken.
3: Nee.
2: Een vraagje. Vorig jaar zijn er nogal wat onterechte parkeerboetes uitgedeeld. Weten jullie hoeveel?
3: Ik denk wel
4: 200.000.
3: Nee, iets minder. Ik denk 50.000.
2: Ja, 500.000. Ja, 500.000. En dat komt natuurlijk allemaal omdat er geen contact meer is met een parkeerbeheerder.
5: Nee, ja.
2: Het is gewoon een wagentje met een camera. Die ziet niet of er alleen een oude oma of opa wordt thuisgebracht en daarna wordt er gewoon doorgereden. Of iemand wordt opgehaald na een operatie. Of nee, iemand even aanbellen dat je er bent. Allemaal dat gaat dus mis als we niet gewoon met elkaar kunnen praten. Als we niet de kans krijgen om iets uit te leggen. 500.000 onterechte boetes. Weten jullie wat een boete voor fout parkeren kost?
4: €80 of
3: 150.
2: Ja, nou ja, bijna €130.
4: Zo.
2: Ja, is maal 500.000. Dat is al 65 miljoen. Ja, aan de andere kant, zoveel verschilt het niet van opgeteld een weekje parkeren in het centrum van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Maar het is vandaag 4 mei. Ik werd daar dit weekend al door mijn vrouw op een vervelende manier op geattenteerd.
4: Oh, want?
2: Omdat ze zaterdag al zei, zo, bij jou hangt de vlag wel heel vroeg halfstok. Ja, ik weet niet of dit soort opmerkingen ook hoort bij huiselijk geweld. Ik zeg alleen, het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, laten we dat bedenken. Herdenken, het is 4 mei. Eerst eventjes wat ander nieuws, want het is alweer 2 weken geleden dat we elkaar hebben gesproken.
4: Ja.
2: Hoe was de 538 Koningsdag?
0: Ja, fantastisch.
2: Ja, was het weer het beloofde megafeest?
4: Ja,
2: dat miste ik dan wel. Zelf heb ik de Koningsdag sowieso gemist, want ik zat in Frankrijk.
3: Oh.
2: Nou, ja, maar goed, voor mij gaat de Koningsdag toch altijd hetzelfde. Je hebt Koningsnacht. Nou, daar weet ik de volgende ochtend niet zoveel meer van. Dan zit je de volgende dag vanaf 10:00 met een oranje bitter, een oranje tompoes, een aangebrande hamburger, een fles rosé, een suikerspin, een stuk wortelcake en een biertje lekker te kijken naar de langslopende mensen op de Vrijmarkt. Heel even naar binnen om het koninklijk paard te zien op televisie. Dan weer naar buiten voor een portie bedorven saté, een oranje berenburger, een broodje Surinaamse kip, 2 door kinderen gebakken pannenkoeken en met een biertje naar beginnende bandjes kijken. Nou, dat is volgens mij Koningsdag. Maar dat kennen ze dus niet in Frankrijk.
3: Ja.
2: En dat soort hapjes hebben ze daar ook niet. Dus zat ik 27 april op straat in een Frans dorp met 3 croissants, een zak pain de chocolat, een kaasplank, 4 crepes met hazelnootpasta, een raclette, een te lang in de zon gelegen steak tartare en een 3 liter pak rosé. Totaal geen begrip van de lokale gendarme. Bijna had ik €130 boete omdat ik op een parkeerplek voor auto's zat. Maar gelukkig kon ik het hem uitleggen. En we hebben samen een mooie ochtend gehad. Ander opvallend nieuws. Ik las over een Duitse toerist in Egypte. Dat vond ik echt opvallend. Die is overleden door een slangenbeet. De 57-jarige man werd in zijn been gebeten tijdens een show van een slangenbezweerder.
3: Oh.
2: Die kwam daar in het hotel. Nou, hoe kwam dat? Vrienden, vriendin, ik ga het vertellen.
3: Ja.
2: In het hotel kwam een slangenbezweerder met een show met 2 cobra's. Even voor degene die de slang de cobra niet kennen. Die is nogal giftig. Nou, hoe ging die show? De slangen werden eerst om de nek van toeschouwers gelegd.
4: Ja.
2: Zijn giftig, hè? Maar dan komt hij, een ander onderdeel van de show was dat een van de slangen in de broek van een Duitser moest klimmen.
3: Nee.
2: Ja, toen zat die slang klem en die beet in zijn been. En daar is die Duitse man aan overleden. Dus je hebt een show, je speelt op je fluit een cobra in een broekspijp van een toeschouwer. Wat is dat voor show? En die toeschouwer, die laat dat toe. Dat doe je toch niet?
4: Nee.
2: Nou, ik doe dat in ieder geval niet meer. Ik was een keer bij een show met pitbulls. Vroeg de hondendompteur, wie komt er op het podium om zijn broek uit te trekken? Dan doen we smeerworsten op je zak en dan kijken we wat de honden doen. Nou, toen heb ik besloten om nooit meer aan dit soort dingen mee te doen. En via de Duitse toerist kom ik bij 4 mei. Een aantal jaar geleden was ik om 19:30 s'avonds op weg naar de Dam. Vroegen 2 Duitse toeristen, een beetje oude toeristen, waar al die mensen heen liepen. En waarom? Ik vond het toch fijn om ze dat heel nauwkeurig uit te kunnen leggen. En vreemd hoe goed mijn Duits op dat soort momenten is. En met alle Fawlty Towers, don't mention the war-achtige gebaren die daarbij horen. En zeggen mensen, ja Peter, dat kun je niet maken. Oh nee, ik mag toch doen wat ik wil. We leven toch in een vrij land. Dat is toch het mooie aan vrijheid. Dan mag ik doen wat ik wil. Nee, dat is dus geen vrijheid. Vrijheid is namelijk niet dat je mag doen wat je wil en dat je mag zeggen wat je wil. Want als dat zo is, nou, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, hey, als ik toetertje lam in mijn auto wil rijden, dan doe ik dat. Dat is toch mijn keuze? Het is mijn auto. Of iets anders, wat veel meer mensen doen. Als ik weet dat er ergens geen camera's staan, dan mag ik toch gewoon 180 rijden? Dat is mijn vrijheid. Regels zijn er niet voor mij. Of wat we de laatste tijd ook wel horen, ik bepaal zelf wel wie er in mijn buurt komt wonen. En ik mag daarbij slopen wat ik wil. Kijk, het is 4 mei. Zoals ze vroeger misschien zeiden, ik mag toch zelf aanwijzen waar ze verstopt zitten, zodat ze kunnen worden meegenomen. Het is toch mijn beslissing? Nee, kijk, vrijheid betekent niet dat je alles mag doen waar je zin in hebt. Bij vrijheid hoort vooral het woord samenleving. En het beschermen daarvan. En vandaag is het 4 mei. Vandaag gaat de vlag half stok, zodat we morgen weer goed weten wat vrijheid voor en met elkaar betekent. Tot volgende week.
5: De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
1: Dorothy. Maandagochtend. Yeah.

0: Thank you, DJ.
1: Usher en Pitbull, DJ Got Us Falling in Love Again bij Radio 50. De beste van de 50 ochtendshow. Meer hoogtepunten zijn voor je onderweg. En ook Taylor Swift en U2 hoor je zometeen.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
4: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
3: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
4: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Obelie, alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: 538 Nieuws.
22: 10 uur.
0: In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalme in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalme houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon. En het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En dit was het nieuws op 538.
21: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein-Zuid, 29 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 14 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij Lekbrug, 17 minuten vertraging. Er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A2 echt richting Weert bij 202. En ook oppassen op de A28, dat is Amersfoort in de richting van Utrecht bij 14.4.
22: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: 538. Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow en de lekkerste hits voor je zaterdag. Nu.

538 met Just A, Jack Stal en John. You're the turn the lights off. Zoals je waarschijnlijk wel weet, binnenkort start het WK voetbal. En voor dat WK voetbal zijn ze op zoek naar iemand die voor $50.000 iets wil doen, terwijl iedereen kan meekijken. Details hoor je zo meteen in de

0: Hey, $50.000, wat een geld zeg. Om alle WK-wedstrijden te kijken. $50.000. Daarover gaat het deze week in de 538 ochtendshow bij Tim, Rick, Niels en Florentien, die je iedere week vanaf 6 uur hoort.
1: Er wordt namelijk gezocht naar iemand die het leuk zou vinden om op Times Square alle wedstrijden van het WK voetbal te bekijken. Een speciale plek die daar wordt ingericht. Je verdient daar zo'n €50.000 mee.
2: Ja,
1: ja, klinkt als een prima vakantiebaantje. Maar zijn er luisteraars die ook bijzondere vakantiebanen hebben gehad? Jos, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
1: Goedemorgen.
3: En dame.
1: Hoi, hoi.
3: Ja, ik heb een fantastische baan.
1: Wat dan?
3: Ja, hoor je dit zo? Mijn oom die had een aannemersbedrijf, oom Gerrit.
1: Ja,
3: en samen met mijn neef René was ik opperman. Ja, en opperman is best wel zwaar.
1: Ja.
3: Maar het was in Paleis Soestdijk.
1: Oh nee, joh.
3: En het was... En het was in de tijd van Juliana en Bernard.
1: Ja.
3: Nou ja, Bernard die reed al in die prachtige auto's. Altijd in cabrioletten. En als de hoge gasten kwamen, dan liep de Marchisee met die grote berenmuts erop. En die liepen te oefenen aan. En wij liepen dan gewoon doorheen met onze emmertjes.
1: Wat
3: was geweldig, man.
1: Hoe lang heb jij daar rondgelopen dan?
3: Nou ja, ik denk dat ik... Ik was 15 en 16, 17. We hebben gewoon 2-3 jaar daar verbouwd.
1: Nee, joh. Stallen,
3: verbouwd, dus... Ik denk dat ik 3 jaar daar rond heb gelopen, maar alleen als vakantiebaantje.
4: En dan zag jij iedere keer via de achterdeur bij Bernard weer zo'n vrouwtje naar binnen glippen.
1: Hey.
3: Nou ja. Dat mogen we niet zeggen, jongens, hè, dat weet je. Als je dat hebt, hè.
1: Maar heb je daar dingen, bijvoorbeeld, misschien hadden zij ook wel een keer ruzie, Bernard.
4: Oh, ja.
1: Dat je denkt dat de paleisdeuren dicht werden gesmeten.
4: Dan konden jullie die weer herstellen.
3: Ja, nee, dat was het niet. Maar wat ik wel... Alle andere gasten waren er ook, zoals Beatrix en Klaus en die tijd er allemaal. Ah ja, jongens, het was geweldig om daar te zijn.
4: Liepen die kleinkinderen, Willem-Alexander was natuurlijk ook nog een jongen, kwamen die een potje voetbal in de tuin en zo?
3: Ja, nou ja, die waren wel heel klein, want ik praat over zo'n 50 jaar geleden.
1: Oh,
3: die liepen wel.
4: Wat
3: ja,
4: mooi,
3: ik ben ook wel met jou, jongens, hè? Dat begrijp je.
1: Het is een goed verhaal, Jos.
4: Lachen,
1: ja.
3: Okay.
1: Hey, en betaal eens een beetje die oranjes.
3: Nou, ik heb betaald door de aannemer, ome Gerrit. En ome Gerrit die betaalde goed zwart.
4: Dat was het. Nou, Koningshuis is er ook door.
1: Jos, dankjewel. We gaan naar Hugo. Hugo, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
1: Hey, je had ook een leuke vakantiebaan.
5: Ja, ik dacht nou, ik ga ook eens een keertje werken. Ik was een jaar of 13 en dan mocht je bij ons in de buurt prei planten.
4: Oh nee.
5: Nou, mijn ouders die zagen het al helemaal zitten. Die dachten, nou, dat gaat hem worden. Dus ik ochtends vroeg echt fucking vroeg uit mijn bed om een uurtje of 4 of zo.
1: Ja.
5: Ik dacht echt, nou, ik ga mijn moeder boterhammetjes gesmeerd. Ik kom mijn fietsje daar naartoe. Word ik daar in een veld weggezet die dichtgeregend was met allemaal putjes. Waar je dan een preiplantje in moest stoppen. Ik denk dat ik om 4:15 thuis in bed blijf. Dus mijn moeder lag helemaal in mijn dood. Dat ga ik niet doen.
1: Nee. Hugo, dankjewel. We gaan naar Jannie, goedemorgen. Hoi, hoi.
6: Goedemorgen, jongens.
1: Hey, goedemorgen. Wat was jouw vakantiebaan?
7: Ja, goede vraag.
6: Nou, je weet wel, vroeger bestond V&D natuurlijk nog. Vroom en Drinkman. Nou ja, dus ik was ook een jaar of 16. Ik wilde heel graag een bijbaantje. Dus ik moest op sollicitatiegesprek komen. En het was kopjes wassen. En ik kreeg $25 per uur.
1: Dat is hartstikke veel.
4: Dat kan niet, joh.
6: Ja, weet je, het enige nadeel was, het was op het herentoilet.
4: Nee!
1: Oh joh.
6: Ja, dat heb ik dus maar niet gedaan.
4: Waar ben je daar?
1: Maar €25 per uur, dat gulden.
6: Nee, vijf. Toen was het nog gulden.
1: Maar dat was hartstikke veel geld,
4: dan
1: toch?
4: Dan weet ik waarom ze failliet zijn.
1: Kun je nou allemaal verkopen?
6: Ik heb heel veel... Nee, ik heb het niet gedaan. Ik vond kopjes was op het herentoilet. Ging me net iets te ver.
1: Ja, wat apart. Ja. Ik snap hem. Jannie, dankjewel. We gaan naar Hanna, die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Hallo.
8: Goedemorgen.
1: Ja, Hanna. Je had ook een vakantiebaan.
7: Leuke naam.
8: Ja, ik was begin 20 en ik moest gewoon via een uitzendbureau, wilde ik een vakantiebaantje. En ik werd bij de Zara ingezet. En toen kwam er op mijn eerste dag een dame uit een bashokje. Die had een superleuk jurkje gepast. En die vroeg aan mij, is dit een beetje een degelijke rit? En toen zei ik van, nou mevrouw, u staat bij de Zara. Wat denkt u zelf? Precies op dat moment liep de filiaalmanager langs en die hoorde dat. En ik kon mijn spullen pakken en weer naar huis.
1: Op staande voeten gewoon uit.
8: Ja, want natuurlijk proeftijd en ik was echt denk ik 4 uur aan het werk of zo. Dus het was echt was niet de beste dag.
1: Nee, maar wel eerlijk, hè?
8: Ja, dat wel.
1: Anne, dankjewel. Mooie dag, hè?

0: beste van de 538 ochtendshow. Je hoort zo meteen Offenbach, Ed Sheeran en ook de mop van Arie. Komt eraan.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
17: Kippie.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Morning.
3: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: 538.
21: Marnix Westhuis.
0: Hey, goedemorgen. Ed Sheeran hoor je naar Offenbach. En

Radio 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdag hoor je namelijk tot aan de lunch de hoogtepunten van Tim, Griek, Niels en Florentien. Zometeen de mop van Arie. En ook Gordo, Reinier Zonneveld ga je horen.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, lekker.
0: Heb je een fijne dag, ja?
1: Ja, lekker de dag. Lekker druk bezig aan hoppen en rommelen.
0: Nou, rommelen.
1: Heel veel leuke dingen aan het doen, maar dat hoorden jullie wel een keer.
0: Oh ja.
1: Dus het wordt spannend. Het wordt spannend.
0: Het wordt spannend.
1: Het wordt heel spannend.
2: Zullen we een moppie doen?
0: Ja, laten we er wel even zin in. Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, dat is leuk. Wat heb ik nou van de week?
0: Nou,
1: er zit een gozer bij mij altijd aan de bar, tenminste een gozer, een man. En er komt een heel klein vrouwtje komt er binnen. En het is er dan toch een beetje samenhorigheid in die Amstel. En wat doet die man? Die pakt een vrouwtje keurig netjes op en die zet hij op de kruk.
0: Ja.
1: Nou, toch gezellig een beetje drinken en een beetje doen. Ja. En dan gaat een biertje, wijntje in de kerel. En die twee op een gegeven moment gaan toch samen de deur uit.
0: Hm?
1: Ik zeg, nou, stop. Dus ik zie die gozer de volgende keer. Ik zeg, ben jij met een vrouwtje? Hij zegt, ja, dat wil ik niet weten. Hij zegt, hartstikke leuk, man. Ik zeg, ben je niet? Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, nou, we liepen met hem naar huis toe. Kom op een gegeven moment bij haar huis. Met een hele grote hek en een schutting. Hij zegt, maar ja, ze wil toch eigenlijk even een wippie maken. Hij zegt, schort, ik denk, nou, ik pak het even bij dat hek. Maar ja, ze bukt voorover. Nou, ik haal het niet. Dus wat denk ik? Ik hang er aan dat hek. Dus die hangt er aan dat hek. Die geeft er een beurt. En die pakt er zo weer af. En die zit er weer op de grond. En die doet zijn broek omhoog. Ze zegt, bent u toch elegant? Hij zegt, hoe dat zo? Nou, ze zegt, meestal laten we aan dat hek hangen.
3: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Michael Jackson and The Way You Make Me Feel. In het beste van de 538 ochtendshow op je heerlijke zaterdag. Wat een weer voorspelt, hè? 18 tot 22 graden. De lekkerste hit voor je zometeen van Trevor McCoy, Bruno Mars, ook somber. En meer van de 538 ochtendshow. Er is namelijk een verdacht pakketje afgeleverd. Je hoort zo hoe het zit.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En dit was het nieuws op 538.
0: 50 graag verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen gemeld. Dit zijn de drie grootste van dit moment. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. 29 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht bij Lexmond. 17 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de Duitse grens. 15 minuten vertraging. Er wordt ook geflitst deze zaterdagochtend. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.6. A20 Rotterdam richting Gouda bij 31.4. En ook oppassen op de A58 Breda richting Tilburg bij 57.5.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
25: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
26: Mamma mia.

pakketje afgeleverd in de studio voor Radio 538. Timmerik, Niels en Florentien gaan maandag namelijk wat doen. Daarvoor is dat pakketje dus geleverd. En wat de inhoud van dat pakketje is, Jordan en Trevor McCoy en Bruno Mars. Dit is Billionaire.

0: Looking Glass bij 538.
1: Alle hoogtepunten van Tim,
2: Rick, Niels en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. En deze week een mysterieus pakketje voor iets dat ze deze maandag, dus komende maandag, gaan doen.
3: Ja, het blijkt allemaal te kloppen, hoor, maar ik schrok een beetje. Want er staat, ja, als je dit op Schiphol zou doen, dan heb je echt een marchaussee.
4: Wat is, pak het er eens bij, ik zie helemaal niks.
3: Nou, dit is er vanochtend afgeleverd.
4: Oké. Okay.
5: Hij heeft wel een vermoeden.
3: Heb je, het is
4: een rugzak met
3: nou, dit is heel rugzak, veel is een soort
5: legerkleurig.
3: Ja,
6: van wie zou dat nou kunnen zijn?
3: Nou, er staat verder ook helemaal niks op.
4: Moet ik hem openmaken?
3: Ja, dat is goed.
4: Zit er iets in?
3: Zit er iets in?
6: Zit iets in?
4: Er zit iets in.
3: Oh, jee, nog. Doe een beetje voorzichtig.
4: Ja.
3: Hou me een beetje in de buurt van Rick als je me open.
4: Ja, dat. Nou ja, dat is alleen al het aantal.
6: Wat zit er in dan?
4: Hè?
3: Het is wel een mooie rugzak.
4: Dat is, ja. Mijn zoon gaat naar de brugklas na de zomer.
6: Dat kan hij niet dragen, denk ik.
4: En ik al prima. Jezus, een helm.
5: Een helm.
6: Oh, zet hem eens op.
5: Oh, mijn God.
6: Jou staat ook echt alles.
4: Ja, ja. En een brief.
6: En een brief.
3: Zit er een brief bij?
4: Ja, een brief. Even kijken. Tim, Rick, Niels en Florentien.
6: Dat zijn wij.
4: En dit komt van de Koninklijke Luchtmacht. Dus ik ga de brief eens even openen.
6: 1 april.
4: Oh. Even kijken. Dag Tim, Rick, Niels en Florentien. Ja. Ik ben jullie instructeur op 11 mei.
6: Dat is van,
4: het betreft oproep tot dienst. Reservisten experience. Radio 538. In de tas die jullie hebben ontvangen zit een gevechtshelm. Dit is geen decoratie, geen filmrequisiet en zeker geen schaal voor snacks. Het is jullie eerste stukje officiële militaire uitrusting die bij ons... en bij ons verdien je je spullen door ze te gebruiken zoals het hoort. Dus bewaar hem goed.
6: Aha.
4: Even kijken, op 11 mei komen jullie bij ons ervaren hoe het is om reservist te zijn bij de Koninklijke Luchtmacht.
6: Ja.
4: Het wordt een middag die jullie niet snel vergeten en dat garandeer ik persoonlijk. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, we gaan marcheren.
5: Oh, hey. Oh, dit wordt lachen.
4: Ik zeg dat niet om jullie bang te maken, maar om jullie voor te bereiden. Dit gaat,
6: gaan wij met z'n vieren marcheren?
4: Dit gaat niet vanzelf. Even kijken, zoek maar vast wat tutorials op YouTube op en oefen het. Oh, we hebben huiswerk.
3: Maar is marcheren overal ter wereld hetzelfde?
4: Want dat we
3: niet,
4: het wel.
3: Dat we niet straks op de Chinese manier staan te marcheren... en dat, dat er een Hollandse wijze is. Ja, ik weet het niet, hè?
4: Nee. Ik denk dat de Chinese marcheren iets anders is dan de Hollandse manier. Maar goed, even kijken. Verder
6: marcheren
4: nog.
6: Is er niet zoveel voor, dat kan niet.
4: Warm de armspieren op.
3: Ja.
4: Want slappe armen zijn op mijn oefenterrein... Mooi ook, dit is echt meteen...
3: Ja,
4: dit is echt defensie. Mijn oefenterrein, geen optie. Marcheren doe je met je hele lijf en slappe armen vallen op in de houding. Even kijken, ik heb al heel veel mensen die binnenkomen die dachten dat ik daarvoor waren. Nee, ja.
6: Ik hou echt mijn hart vast. Ik zie er zo tegenop.
5: Nee, joh,
6: dat is leuk.
4: Even kijken,
6: het verschrikkelijk wordt.
4: Maar goed, hij zegt, even kijken. Ik heb al heel wat mensen die binnenkomen die dachten dat ze klaar waren. Sommigen hadden gelijk, de rest leerde het snel genoeg. Jullie ook, tot de 11e. Bevel van de dag, meld je stipt op tijd voor de briefing op 11 mei. Bij ons betekent op tijd 5 minuten te vroeg. En te laat komen betekent dat je ook aan de hele groep eruit legt. Links, rechts, de klok wacht niet en wij ook niet.
3: Jeetje. Nou. Nou, ik heb een beeld wat ons maandag te wachten staat.
5: Ja, en als je te laat bent moet je opdrukken, hè?
3: Is dat zo, ja?
5: Vaak wel, toch?
4: Ik weet het niet.
5: Ja, uitleg, opdrukken, straf.
3: Oké.
4: We gaan het meemaken.
3: Maar we worden daar om 11 uur verwacht.
4: 11 uur verwacht.
6: Dat redden we nooit.
4: Redelijk onder begeleiding die kant op. Jawel, dan red je wel.
6: Ja, we moeten naar politiebegeleiding.
4: Zeker. Dat komt goed.
3: Ja, ik heb er in ieder geval wel zin in. Ik vind het leuk.
4: Ook.
3: Sowieso leuk om een
4: keer...
3: Goed
4: om te zien, man.
3: Ja. Om te zien hoe het er daar aan toe gaat.
4: Jezus, maar volgens mij is het zwaar op je hoofd, hè?
6: Ja? Oh, geef mij de helm eens even.
4: He?
3: Wat weegt die helm?
4: Nou, ik denk...
6: Oh!
4: Het is echt een zwaar ding, hoor.
6: Ik denk dat het zomaar... 2-3 kilo weegt,
3: serieus?
6: Ja, dat is een hele zware helm.
4: Een hele zware helm. Je hebt een zware dobber.
6: Ja.
3: Nou, het staat je wel. Ja, het staat je wel.
6: Ja?
3: Jeetje, Rick, man.
4: Rick wordt een soort schildpad.
6: Ja, die open schildpad. Weet je, die 125 jaar is. Een oude schildpad.
3: Nee,
6: staat hij mij, of niet?
3: Ik denk dat we jou voor jou moeten sturen als er oorlog dreigt.
4: Ik kan
6: het goed hebben. Even kijken, man. Dat is lang geleden. Ja. Nou ja.
4: Mooi. Nou, hij zit wel lekker.
6: Ja, hij zit lekker. Ja.
4: Ja.
3: Maar heb jij in dienst gezeten, Rick?
6: Nee, ik was buitengewoon dienstplichtig.
3: Oh, oké.
6: En anders had ik me laten afkeuren.
3: Maar niemand van ons weet dus hoe het is om in de leger te
4: openen. Ik was er wel trots op dat ik goedgekeurd werd. Ik zat in de laatste lichting. Ik hoefde uiteindelijk niet meer in de laatste lichting dat die gekeurd werd. En ik ben uiteindelijk goedgekeurd. En dacht ik toch van, nou, ik vind dat toch wel iets van...
6: Ik weet zeker, je had het nog geen maand volgehouden in het leger, jij.
4: Oh, 100%.
6: Nee, want jij kan niet tegen...
4: ik was daar meteen sergeant geworden. Mijn kazerne. Mijn terrein. Mijn tank.
6: Ja. Ik lijkt me wel leuk. Zou we een tank mogen besturen? Dat zou fantastisch zijn.
4: Denk, nou, je gaat naar de luchtmacht, Rick.
6: Oh. Ja, een Boeing hier of een F-16. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar het is toch fantastisch.
3: Joh, als we kunnen marcheren aan het eind van de dag, dan is
4: dat
3: het wel heel
4: wat.
3: Als ik het zo hoor. Ja. Maar maandag gaan wij dus...
6: Voor mij is marcheren gewoon een beetje wandelen. En dan een beetje druk.
5: Nee, je moet echt helemaal in de maat ook tegelijk, alle vier.
6: Nou, dan wordt het een probleem. Want jij kan geen maat houden, Flo. Dat weet je.
5: Dat weet jij niet. Dan kan het denk ik best wel goed. Nou. We gaan het zien.
3: Ja. Maandag is onze proefdag bij Defensie. In dit geval de luchtmacht. Zijn we uitgenodigd op Geelse Rijen. En dan gaan we een middag lang proeven hoe het is om reservist te zijn. Ja. Want dat was uiteindelijk het hele idee. De helm is binnen. De rugzak die staat hier. En maandag...

0: Whitney Houston en Love Will Save the Day bij 538. Hey, zometeen hoor je Sommieux, ook Chris Cross Amsterdam. En natuurlijk weer een nieuwe week in one-liners met Rob Schepers.
1: Verschrikkelijk. Je zult maar de bron zijn van een dergelijk dodelijk virus. Al dus een anonieme marktkoopman uit Wuhan.
0: Je hoort zometeen de rest.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Hey, goedemorgen, Chris Cross Amsterdam komt eraan naar Somjeu.

hoorde Stay in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch. De hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Maar die hoogtepunten kun je ook gewoon op social media krijgen. Instagram bijvoorbeeld, @538ochtendshow. Krijg je daar ook alles te zien. Zometeen de Week in One-Liners met Rob Schepers. Ook Jennifer.

0: Lopez en David Guetta, je hoorde Save Me Tonight bij Radio 538. Iedere vrijdagochtend rond 9:15, dan hoor je hem, Rob Schepers.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 2 mei, de 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Ja. En zo veranderde een avond stappen van Lionel noodgedwongen in een avondje henkelen. Ik heb toevallig laatst bij de afdeling gevonden voorwerpen mijn schouders opgehaald. Lionel wilde in eerste instantie de kroegbaas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poot om op te staan. Ja. Zondag 3 mei, David Holmes, de stuntman die tijdens de opnames van een Harry Potter verfilming verlamd raakte, werkt aan een toneelstuk over zijn leven. Wel knap gemikt wanneer je bij een val van 50 meter in een rolstoel belandt. Het onderzoek naar het tragische voorval is destijds gedaan door de broer van David Holmes, Sherlock. Voor het ongeluk was de stuntman meegaand en energiek. Na het ongeluk vooral dwars en lazy. Het toneelstuk duurt liefst 5 uur, omdat de stuntman wil dat het publiek ook eens weet hoe dat voelt. Een lange zit. Maandag 4 mei, supermarktketen Albert Heijn start een pilot met bodycams vanwege toenemende bedreiging en agressie tegen personeel. En terecht, want het moet afgelopen zijn met het asociale huftergedrag tegen supermarktpersoneel. Al dus Glennis Grace. Die tassencontroles zijn ook bloedirritant. Als ik zo graag wil dat een meisje van amper 20 graaiend op zoek gaat naar de inhoud van mijn zak, dan bel ik wel een escortservice. Laatst is er iemand na een tassencontrole opgenomen in het ziekenhuis met ernstige verwondingen die toegebracht waren met een mes. Bleek te gaan om een steekproef. Dinsdag 5 mei. Toiletrolfabrikant Edet komt met revolutionair nieuwe wc-rol zonder kartonnen kokertje. Alweer een oer-Hollandse traditie die we van ons wordt afgepakt. Al de Zwarte Piet. Mijn vrouw vindt het altijd bloedirritant als ik een lege wc-rol laat hangen. Nou, dat probleem is nu ook opgelost. Ik heb ooit een ex gehad die Edith heette. Was ook een scheidwijf. Je moet je ook niet al te lang vasthouden aan zo'n simpele rol. Al dus Ludo Sanders uit GTST. Woensdag 6 mei. Op een cruiseschip is door een besmetting van knaagdieren het gevaarlijke hantavirus uitgebroken. Ik kan met trots melden dat op mijn schip geen enkele passagier is overleden aan het hantavirus. Al dus de kapitein van de Costa Concordia. Niks nieuws, het hantavirus. Ieder jaar als het uitverkoop is bij Louis Vuitton krijgt mijn vrouw ook last van het hantasvirus. Verschrikkelijk. Je zult maar de bron zijn van een dergelijk dodelijk virus. Al dus een anonieme marktkoopman uit Wuhan. Beste gezondheidsinstanties, mocht ik iets voor jullie kunnen betekenen, jullie hebben mijn nummer, aldus Siewert van Linden. Donderdag 7 mei, rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor verkrachting. Het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam. Maar genoeg over de gezamenlijke doucheruimte. Ali B. gaat nu in cassatie. Ik zou zelf eerder pleiten voor castratie. Wat is de overeenkomst tussen Ali B. en Koos Alberts? Allebei Nederlandse zangers die een tijdje hebben moeten zitten. Ik denk dat ik binnenkort ook een rechtszaak aanspan tegen Ali B. omdat hij jarenlang met zijn muziek stelselmatig mijn trommelvliezen heeft verkracht. En vandaag, vrijdag 8 mei, bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en nu vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste voor vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie...

0: Alphen Beat en Fashion Nation bij Radio 538. Hey, zometeen vanaf 12 uur de 538 lunch met Martijn en Julia. En over die lunch gesproken, jouw kans op, en deze willen heel veel mensen hebben, het 538 Tosti-ijzer.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Van Albert
3: Heijn. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greets. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: 538 Nieuws.
16: 12 uur.
17: Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En dit was het nieuws op 538.
14: Dankjewel. Tijd voor de verse verkeersinformatie van Flitsmeister hier op 538. Op dit moment 10 vertragingen op de A-wegen in Nederland. En de drie plekken waar je het langste vast staat, dat zijn deze. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar is de weg dicht. Een oprit om precies te zijn. Vertraging is een kwartier. De A12 Lunetten richting Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 20 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en de grens met Duitsland. Daar is ook de weg helemaal dicht. Vertraging 16 minuten.
15: Controlestanden beginnen op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Bad Hoeverdorp 4.6. De A7 Heerenveen richting Sneek bij 143.0. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam 31.4. De A20 Rotterdam Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel 40.4. De A20 Rotterdam Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel ook nog bij 43.5. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nunspeet op de rem bij 63.0.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
18: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Martin Garrix en Love op 538. Is het allemaal schoon, Julia?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb mijn glassexje bij me. Ik heb ongeveer de hele studio even schoongespreid.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Ja, maar weet je wat het is? Op vrijdagmiddag is hij natuurlijk altijd de grote Evers borrel.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk...

0: 538.
1: Ja, we doen het goed of niet, hè?
2: Ja, vooruit.
1: Hey, het is zaterdagmiddag en heel Nederland zit er in zijn eigen bubbel. De een ligt brak met een kater op de bank en de ander doet alsof hij zijn leven op orde heeft.
2: En de derde poetst de hele hut als ze moet gaan werken.
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld aan het schoonmaken. Misschien ben jij dat ook wel. Maar wat speelt er bij jou zich af op dit moment? Beschrijf even jouw bubbel in 3 cryptische woorden. En wij gaan dan proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
2: Dus kom maar door in de FM538. 3 cryptische woorden die jouw dag een beetje omschrijven. Ondertussen krijg je muziek van Ace of Base. All That She Wants komt eraan naar Max en Andy Grammer op 538. Dit is The Thing I Love.

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Afrojack en Sia en Awake Tonight op 538.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Iedereen zit in zijn zaterdagmiddagbubbeltje. Zijn of haar leven een beetje te overdenken. En je kunt dan even 3 cryptische woorden appen. Via de app van 538. Inspreken is helemaal leuk. En dan gaan Jules en ik proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent. En dat is voor jou thuis ook leuk. Want je kunt ook meeraden als je 3 woorden hoort.
0: En Judith, die stuurde dit in.
3: Auto, leuke ontvoering.
2: Ik vind het grimmig.
0: Ja, heel grimmig. Misschien zo'n dropping van vroeger. Weet je wel, dat je dan aan een kinderfeestje ging en dat je dan in zo'n bos werd gedropt. Wat eigenlijk nu helemaal niet meer zou kunnen. Dat was toen allemaal normaal.
2: Maar... is wel waar wat je zegt. Maar ik vind Judith, en ik wil niemand age shamen, maar ik vind Judith niet klinken als iemand die nog een kinderfeestje ging.
0: Nee, dat is ook weer zo.
2: Maar ik denk, ja, ontvoering.
0: Ah, Judith.
2: Vertel maar.
0: Als wijzer.
2: Judith, wat ga je doen vandaag?
4: Ik word vrijdag 60.
2: Ja.
4: En vandaag lag ik nog lekker uit te slapen, dacht ik. En toen werd er gezegd, je moet om 11 uur klaar zijn. Want we gaan weg.
2: Oké, okay, dat klinkt als iets waarvan je tegen je kinderen zou zeggen. Als iemand dat tegen je zegt, moet je dat eigenlijk niet doen.
0: Maar wie zei dit tegen jou dan?
4: Nou, het was mijn man, dat wel gelukkig.
2: Oké. Okay.
0: Maar je hebt dus geen idee, of heb je wel een beetje een donkerbruin vermoeden? Want dat hebben vrouwen altijd.
4: Ik heb wel een vermoeden, inderdaad.
2: Wat ga je doen dan, denk je?
4: Nou, zeker weten weet ik het natuurlijk niet. Maar we rijden op richting onze camping waar we wel staan. Dus ik vermoed dat daar iets te wachten staat.
0: Oh.
2: Judith, wil je even 1 ding aan ons beloven?
4: Ja.
2: Dat aan het einde van de dag, als je weet wat er allemaal gebeurt, is dat je nog even naar ons appt of het goed met je gaat. Want dat willen mensen altijd graag weten na afloop van iets wat heel raar en vreemd is.
0: Ik heb nu ook een beeld dat zij ergens geblinddoek op de achterbank zit.
2: Daarom zeg ik het ook. Judith, heel veel plezier vandaag.
0: Ja, en fijne verjaardag.
2: Gefeliciteerd.
4: Hoi.
2: Even kijken of wij...
0: Frank
2: erbij kunnen halen, inderdaad. Frank die stuurde 3 woorden in, te weten stuur, vliegen en stoelen. Wat denk jij?
0: Stuur, vliegen, stoelen. Ik heb echt geen idee.
2: Ik weet 1 ding als ik met vliegen en stoelen in mijn hoofd zit. Dat er altijd mensen voor mij in een vliegtuig dat ding naar achter klappen. En dat ik dan echt mensen in hun nek wil slaan. Maar we kunnen even bij Frank checken wat hij aan het doen is. Frank, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hoi.
2: Waar hou jij me bezig op dit moment?
5: Ja, ik ben momenteel aan het werk. En ik ben touringcarchauffeur. Dus dat stuur heb ik vast.
2: Ja.
5: De stoelen, daar heb ik er 91 van achter bestaan.
2: Ja.
5: En mijn voorruit is momenteel gevuld met zoveel vliegen. Volgens mij is het gemiddelde grachten heeft minder dode lichamen.
2: Alle roadkill op je voorruit, inderdaad.
5: Ja, dat is echt flink. En dan te bedenken dat ik 10 minuten geleden die 3,5 meter voorruit nog zo heb gemaakt. Dat was een beetje nutteloos.
2: Hou hem tussen de lijntjes, Frank, hè?
5: Ja, komt
2: heen. Rij voorzichtig, 538 aan. Je hebt het goed voor elkaar vandaag. Tof dat je even appte en een goede rit.
5: Ja, dankjewel. Goeie uitzending.
2: Dankjewel, Frank. Hoi. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. Zometeen hoor je Nickelback. En dit is de nieuwe van Bruno Mars. Risk It All op 538.

0: Nickelback en How You Remind Me op Radio 538. Zometeen hoor je de rijkste artiest van de wereld met een geschat vermogen van 1,6 miljard dollar. Dat is een 1. Met 9 nullen.
1: Ik heb ook 9 nullen, maar er staat dan geen 1 voor.
0: Wie het is, hoor je zo.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
13: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
12: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben.
20: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
23: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
24: Niet bij mij, tv is te klein.
23: En ik heb geen barbecue.
25: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
26: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
27: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
0: Douglas.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
1: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: 538, Martijn en Julia.
6: Ze heeft 1,6 miljard.

0: Ben Martijn en Julia op 538. Je hoorde Mark Ember.
1: Ik zat te denken, Mark Ember. Zeg maar, laatst zat ik met iemand op het terras en die zei, jij was toch altijd verliefd op Mark Ember? En toen dacht ik, ja, dat is niks geks. Maar wat wel gek is, waar is deze man gebleven?
0: Ik weet het niet. Maar weet je wat ik ook niet gek vind?
1: Nou?
0: Is dat veel verhalen van jou beginnen met, ik zat op het terras. En daarna doorgaan met, ik was zo verliefd op hem.
1: Dat klopt. Ja,
0: ja toch?
1: Ja, dat klopt. Hey, we hebben een nieuw spelletje bedacht. Dat heet 10 tegen 1. En Martijn die heeft van mij een onderwerp gekregen. En daar zijn eerst 10 associaties bij opgeschreven. Alles wat er als eerste in zijn hoofd opkomt. Als ik bijvoorbeeld zeg festival, zeg jij?
0: Bier.
1: Hoppa. Nou, jij moet raden wat er op zijn lijstje staat. Raad jij uiteindelijk de meeste antwoorden goed? Dan win je het 538 tosti-ijzer. En dat is echt een vet ding. Want dan nou ja, leg je zo je tosti erin. En dan doe je hem dicht. En dan krijg je zo het logo van 538 in je tossie gedrukt. Wil je meespelen? Even het woordje 10 appen naar de app van 538. En wie weet, ga je er zo van door met het 538 tosti-ijzer.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all op 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen we
2: 10 tegen 1.
0: Met Rebecca. Rebecca, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij gaat het opnemen tegen Richard. Richard, ook jij, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En Chavi, toch? Je zoontje?
5: Hallo.
6: Heel goed.
1: Twee man sterk. Oké, pittig. Hey, Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen buiten de uitzending om. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Dat doen we zodat je ons een beetje beter leert kennen. En je ziet wat voor gekke breinen wij hebben. Dus een logisch antwoord kan ineens fout zijn. En een random antwoord kan ineens goed zijn. Jij moet raden wat er op zijn lijstje staat. Raad je de meeste antwoorden goed. En dan win je het 538 Tosti IJzer.
0: En het onderwerp wat ik gekregen heb van Julia is Vriendenweekend. Waar denk je aan bij de term vriendenweekend? Rebecca, jij mag als eerste inzetten.
3: 5.
1: Richard?
4: 6.
1: Oké, dan gaan we spelen met Richard.
0: Gaan we spelen met Richard. Richard, ik tel tot 3, dan begint de tijd te lopen. Roep je antwoorden, wacht even om te kijken of het goed is. En dan gaan we kijken of het lukt. Dan gaan we 3, 2, 1, let's go!
4: Drank, bier, spelletjes.
0: Ja, bier is goed.
1: Wacht tot je goed fout hoort.
0: Spelletjes niet. Dat doen we niet aan. Ga door.
4: Uitgaan,
0: ja. Ja, vind ik goed. Striptent, had ik.
4: Eten.
0: Eten? Ja, ongezond eten. Ja, is goed. Je gaat lekker.
4: Sporten. Zwemmen.
0: Sporten? Nee joh, ben jij gek. Dat doen we niet. Nee.
4: Nee, je maakt het mij heel moeilijk.
0: Wat krijg je meestal als je gedronken hebt?
4: Kater.
0: Ja, kater is goed. Heel goed, heel goed.
1: Nog 2.
4: Troep, snacks. Belletjes niet. Zwemmen niet.
0: Zwemmen niet, nee, ook niet.
4: Fietsen, auto's.
0: Ja, fietsen. De bierfiets reken ik goed. Je hebt er nog 1 nodig, Lisa. Let's go, kom op. De tijd zit er.
1: Helaas. Maar wel heel goed gespeeld.
0: Goed gespeeld. En misschien dat mijn vriendenweekenden er anders uitzien dan jou, Richard. Dat zou kunnen. Maar wat ik ook nog had is dat we altijd een stadswandeling doen. Hè? De plek een beetje leren kennen waar je zit. Wij boeken altijd een hele karige Airbnb. Tenminste, op de plaatjes lijkt die heel mooi. Maar als je er bent is het vaak heel
1: je
0: druk.
1: Je slaapt er ook eigenlijk alleen.
0: Is in principe wel zo. Verder vertellen wij eigenlijk ieder jaar met de vriendengroep dezelfde verhalen als die we ieder jaar tegen elkaar vertellen. Verder is het ellenlang vergaderen over de bestemming waar we dan heen moeten in vredesnaam. En het duurt heel lang voordat we er eindelijk uit zijn. En wat ons altijd overkomt is dat we toch een keer ruzie krijgen met de locals daar. Dus dat is een beetje mijn vriendenweekend.

0: Je eigen festival organiseren. Ik denk ergens een droom, ergens ook heel veel stress. Ik zou sowieso, als ik het zelf zou doen, bier gratis maken. En overal van die zwembaden, weet je wel, waar iedereen dan in kan springen met hun drankje en rookmachines en schuimparties.
1: Ik denk dat precies de reden is waarom jij geen festival moet gaan organiseren. Want dan zou je, voordat het überhaupt begonnen is, zou je al failliet zijn, denk ik. Iemand die wel zijn eigen festival heeft georganiseerd is Flemming. Dat festival is vandaag. We gaan zo even bij hem checken hoe de vlag erbij hangt en hoe het staat met zijn stresslevels.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
16: Je buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt. Dus geef ze wat om over te praten. En draai dit weekend het volume helemaal open. Want dan draai ik, Armin van Buuren, weer de allervetste dance tracks voor je in 538 Dance Department. Met deze week de nieuwe Joris Voorn en je hoort Ben Wall, live vanaf Digital. 538 Dance Department. Mis het niet. Vanavond 9 uur op 538.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop
11: en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Zilver, oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: Amster!
23: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
22: Yes!
23: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipsnitzels, kip cordon bleu en Texas-snitzels, twee stuks. Tweede gratis.
22: Boeie.
23: Hak, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
22: Doei.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Amster.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur.
26: Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan even gauw kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 11 vertragingen. De drie langste, dat zijn deze en dit overzicht. We beginnen op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen 19 minuten vertraging omdat daar de oprit richting de A27 afgesloten is. Dan de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Houten-Oost en de Galenkopperbrug. Ook daar is de weg helemaal dicht. Daarom vanwege werkzaamheden 17 minuten vertraging. En de A12 Lunetten richting Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. Hoofdrijbaan, zelfde verhaal. Werkzaamheden, een half uur vertraging.
27: Controlestanden beginnen op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Badhoevedorp 4.5. De A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij Lelystad staan ze bij 75.1. Dan de A12 Zoetermeer richting Den Haag bij Den Haag 3.0. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam op de rem bij 31.4. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 40.4. Dan nog de A28 Zwolle richting Meppel. Daar staan ze hier op te wachten bij Zwolle bij 101.8. En tot slot de A28 ook Amersfoort richting Utrecht bij Leusden op de rem bij 14.6.
28: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
29: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Amster!
23: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
22: Yes!
23: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
22: Play.
23: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.

0: Lucas en Steve en Hard First.
1: Jouw weekend, jouw 538.
2: Martijn en Julia.
3: Aan de telefoon hangt de Don van Den Bosch. De man die is vernoemd naar Freddie Mercury van Queen. Maar als die nog geleefd zou hebben, had hij gewild dat hij zelf vernoemd was naar deze man aan de telefoon. Hij was de officiële opener van 538 Koningsdag dit jaar. Het is de man bij wie je alleen zijn voornaam nodig hebt om te weten over welke eindbaas het gaat. Op zijn nieuwe album staan zoveel verschillende muziekstijlen dat het een festival op zich is. En het grappige is, het is nu ook een festival op zich. Hitkanon en festivalchef Fleming!
4: Hey. Ja, jezus, wat een
0: Fleming, voordat we het zo met jou gaan hebben over je uitverkochte festival in Den Bosch vandaag. Mocht je aan het luisteren zijn nu en daarheen willen last minute vanmiddag, bel dan 0909 3000 538. De eerste

0: Die Hank krijgt zometeen 2 tickets.
1: Heel leuk, zelfs.
2: Hey, eventjes over dat festival. Want hoe lang loop jij al rond met het idee om een festival te organiseren? Ik bedoel, het lijkt me waanzinnig, maar volgens mij heb jij druk zat. Hoe komt dit dan ineens in je op?
1: Ja, het was niet echt per se een festival wat we wilden organiseren. Maar het derde album kwam uit. En ik weet nog dat we bij het eerste album hadden we in Hotel Arena hadden we een release party gedaan. Bij het tweede album hadden we dat eigenlijk niet gedaan. En dat vond ik toen zo jammer. Dat ik dacht van, laten we bij het derde gewoon wel weer iets vets doen. En toen kwam eigenlijk een beetje het idee van, ja, dan doen we die samen leuker dan alleen. Een soort van nog meerdere acts en een soort van uit de hand gelopen soort van album release party, wat een soort klein festival werd. En we deden gewoon wat, ik zei van ja, laten we gewoon de tickets heel open en we zien wel waar we eindigen. En ja, dat het 10.000 man zou worden, dat had ik ook niet echt verwacht.
0: Zo, maar een festival organiseren, zeg maar, in mijn hoofd lijkt dat heel leuk, dat je dan je eigen foodkraampjes kan uitzoeken en je eigen merk bier en zo, weet je wel. Maar wat heb je het meest onderschat aan een festival organiseren?
1: Alle agendas bij elkaar leggen en zorgen dat iedereen kan. Dat was wel een wat lastiger. Maar eigenlijk uiteindelijk is alles best wel spoedig verlopen of zo. Zeg maar, alle gastartiesten die zeiden gelijk, ja vet, ik kan. En ik had eigenlijk verwacht dat veel meer mensen die op het album stonden ook af hadden gezegd en dat ze andere dingen hadden. Maar juist omdat het ook zo vroeg al aan het checken waren bij iedereen, ja, het is allemaal best wel voorspoedig gegaan.
2: Ja, jij zei, je had het over gastartiesten. Volgens mij heb je een gigantische WhatsApp-groep opgebouwd om dit allemaal uit de grond te stampen. Maar ik heb even naar die namen zitten kijken. En sommige had ik dan enigszins wel verwacht. Die koppel ik dan wel meteen aan jou. Maar één act viel mij bijzonder op. Dat was Radical Redemption.
1: Klopt.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. Dat is dit soort muziek.

0: Dat zijn niet echt luisterliedjes die je daarmee maakt. Toch?
1: Nee. Hij komt wel mee op het podium, dus met drums en zo. Dus dat is wel gaaf.
0: Maar dit is iets helemaal anders wat jij eerder gedaan hebt, toch? Is dit helemaal uit je comfortzone?
1: Ja, eigenlijk wel. Nee, ik vond het gewoon heel erg vet met dit album om gewoon eens dingen te proberen die niet echt voor de hand liggend zijn. Ja, hardstyle is natuurlijk zo'n groot stijl en ik vind het zelf wel hele vette muziek. Ja, die plaat met Radical, ja, vind ik eigenlijk wel een van de pareltjes van mijn album geworden. Dat is wel echt heel leuk.
2: Ik zag ook nog een filmpje van jou voorbij komen dat je echt letterlijk zelf die tenten aan het opbouwen was. Wat was uiteindelijk het leukste aan een festival opbouwen?
1: Ik vind het leukste om in zo'n gated te rijden. Zoals die karretjes.
0: Ja.
2: Het kostte je bijna je leven, zag ik online.
1: Ja, ik vind het ook op andere festivals wat lachen om in zo'n karretje te rijden.
2: Dan ben je 30 jaar en eigenlijk nog steeds een kind.
1: Ja.
0: Hey, kijk je dan wel uit bij de allerlaatste voorbereidingen die je dan misschien nog nu moet doen? Want we hopen wel dat het één groot succes wordt vandaag. Dus heel veel plezier ook vooral.
1: Dankjewel. Ja, thanks. Ik heb echt ontzettend veel zin in. Dus ja, ik kan niet wachten. En het weer is ook echt fantastisch. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ja, het komt helemaal goed.
2: En je mag nog twee luisteraars blij maken met tickets voor jouw uitverkochte festival vandaag. Samen is leuker dan alleen. Begint om 3:00. Heb je nou nog geen plannen vandaag? Bel dan 0909-30538. De eerste die hangt, krijgt de tickets.
0: Het zou heel vervelend zijn als er nog niemand belt.
2: Ja.
0: Maar dat is gelukkig wel gebeurd. Wel gelukkig wel. Eens even kijken wie hier hangt. Hallo, met wie spreken wij?
3: Hi, hier mijn Bas.
2: Had jij nou nog niks gepland vandaag met dit mooie weer? Of moest jij serieus dingen afzeggen als je gaat?
3: Nee, ik had eigenlijk nog niks gepland en ik was aan de radio aan het luisteren. Ik denk, nou, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk.
2: Nou, Fleming.
0: We hebben een bericht voor je.
1: Hey, Fleming hier. En gefeliciteerd dat je 2 tickets gewonnen voor Samen is Leuker dan één live. Dus ik zie je vanmiddag.
2: Veel plezier! Favorite. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: samen met de mooiste vrouw van de wereld. Jawel, Dua Lipa en No Lie.
1: Wij zijn Martijn en Julia. Het beste wat je kunt hebben tussen je brunch en je borrel hier op Radio 58. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3. En over borrel gesproken. Liquid lunch, zou je kunnen zeggen. Champagne.

0: Er is mij afgelopen week iets gevraagd. En ik weet niet of ik ja of nee moet zeggen.
1: Nee! Nee!
0: Ja, jij bent heel stellig. Ja, ik ben benieuwd wat jij zou doen in deze situatie. Zometeen meer details.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
0: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
19: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
21: Oh yeah.
20: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
23: Kippie.
24: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
29: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
28: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
27: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 538 Martijn en Julia.
2: Ja, Julia zei ja, ik zeg nee. Waar dit over gaat hoor je zo naar Bruno Mars.

0: I Adore You hoorde je op Radio 538. Bij Martijn en Julia.
1: Ja, afgelopen week is mij een vraag gesteld. En ik weet gewoon niet of ik ja of nee moet zeggen.
0: Je moet nee
1: ja,
0: zeggen! Je moet nee zeggen!
1: Ja, oké, luister. Dinsdag, je zou niet denken, ik zat op het terras.
0: Verrassen.
1: Ja, als ik niet werk, zit ik op het terras. Ik heb een goed leven. Zonnetje, biertje. Gewoon zo'n moment dat je denkt, het leven is even prima. Dus ik zit daar met een vriend van de middelbare school. Zo eentje waar je echt alles mee hebt meegemaakt, weet je wel. Je eerste kater, je eerste heartbreak, alles.
0: Ja.
1: Je ziet elkaar niet vaak meer, maar als je elkaar ziet, is het meteen weer alsof je 16 bent. Een beetje die band, weet je wel. Dus wij een beetje praten, bijpraten. En ik zeg, trouwens, nog gefeliciteerd met je verloving. Hè? Die heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, ik denk 2 maanden geleden.
0: Ja.
1: Een beetje ouwe hoeren over die bruiloft, weet je wel. En ineens, zonder waarschuwing, kijkt hij me aan en zegt hij, hoe zou jij het eigenlijk vinden om ceremoniemeester te zijn? En toen heb ik gedaan wat iedereen doet op zo'n moment. En dat was zeggen, ja tuurlijk, gewoon zonder nadenken. Nul. Ik heb eigenlijk geen idee wat het inhoudt, want ik ben dat nog nooit geweest. Ik heb geen idee wat diegene moet doen. En ik vertel dat later aan Martijn en jij zegt,
0: nee, dit moet je niet doen. Zorg dat je hier onderuit komt. Meld je ziek. Ga op vakantie. Zeg dat je je vergist hebt in de datum. Maar je moet hier niet aan beginnen, lieverd.
1: Ja, maar dit kan je toch niet maken?
0: Ja, maar
1: dat ik eerst zeg, ja, weet je wat? Ik regel jouw hele bruiloft. Ik zorg dat jij de leukste dag van je leven hebt. Want dat heb ik letterlijk gezegd. Want er zat ook een borrel in, weet je wel.
0: Ja.
1: En daarna moet ik dan moet ik nu zeggen, ja, luister, ik heb even gegoogeld. Maar ja, ik trek me toch terug. Dat
0: maar
1: kan
0: hij
1: niet.
0: Heeft jou dus eerst dronken gevoerd. Om er zeker van te zijn dat jij ja zou zeggen. Hij vraagt ook nog, tenminste als het gegaan is zoals jij vertelt, hoe zou je het vinden? Nou, daar is al ruimte om te zeggen, nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo leuk.
1: Maar
0: weet je inmiddels wat het inhoudt allemaal?
1: Nee, ja, dat je dingen regelt, denk ik.
0: Ja, maar dat is het. Maar je moet dus, hij beschouwt je als een goede vriendin, want anders vraagt hij het niet.
1: Dat is het volgende wat ik wil zeggen. Het is toch ook wel een eer. Ik vind het ook heel erg lief dat hij dat heeft gevraagd.
0: Ja, maar weet je wat? Hij vraagt aan jou of jij zijn hele grote dag van zijn leven in goede banen wil leiden, waardoor jij helemaal niet toekomt aan zijn mooie dag. Jij bent alleen maar dingen aan het cheffen, slepen omhoog aan het houden, drank aan het halen, tranen aan het deppen. Je bent een god. En niet alleen die dag zelf, hè? Ook de hele aanloop naar die bruiloft ben jij dingen aan het regelen.
1: Ja, maar ja, die dag gaat even niet om mij. Het draait niet om mij, het draait even om hun.
0: Ja, maar jij bent toch uitgenodigd als zijnde een goede vriendin van hem? Ik vind het best egoïstisch dat je een van je beste vriendinnen vraagt, kun je even zorgen dat ik niks tekort kom op mijn grote dag?
1: Ja, maar dat is toch waar een ceremoniemeester voor is?
0: Ja, maar dan heb je toch ook bedrijven voor die dat voor je kunnen doen? Zodat al jouw vrienden en vriendinnen gewoon mee kunnen vieren, het feest van de liefde, et cetera. Ja, ik vind het echt,
1: maar wacht,
0: je moet eronder uit.
1: Ben je getrouwd?
0: Nee.
1: Oh.
0: Raar, hè? Ja.
1: Maar om dit probleem?
0: Nee, niet om dit probleem, maar ik heb daar wel een hele duidelijke mening over.
1: Oké. Okay.
0: Je moet het niet doen.
1: Maar ik kan toch nu niet meer zeggen, joh, ik heb even gegoogeld. Trek me terug.
0: Nou, ik zou dat gewoon doen.
1: Nou, mocht je daar een mening over hebben, laat het even weten in de app van 538. Help me, wat moet ik doen?
0: Ik zou zeggen, trek je terug. Fuck wat de rest ervan vindt, want je gaat echt een hele taaie dag.
1: Jij bent keihard, Martijn.
0: Dat kan ik ook zijn, ja. Dit is Anouk.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rimby en op Radio 538.
1: Kan je een vraag of je ceremoniemeester wil worden afwijzen?
0: 538.
2: Martijn en Julia.
1: Ja, dinsdag zat ik relaxed op een terras met een oude vriend van de middelbare school. Zo eentje waarmee je alles hebt meegemaakt. En we hadden het over zijn verloving en bruiloft. Hij heeft 2 maanden geleden zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En nou, daar gingen we even over babbelen. En ineens vraagt hij gewoon zonder waarschuwing uit het niks: wacht eens even, wil jij niet mijn ceremoniemeester zijn? Ja. En ik dacht natuurlijk, wat een eer. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit me daarin verdiept. Ik weet niet eens wat het inhoudt. Dus ik heb meteen gegild. Ik dacht, volgens mij moet je daar heel dankbaar mee zijn. Dus ik meteen, ja natuurlijk. Maar ik had geen idee wat het inhield.
0: Soms vraag ik me wel eens af of jij eerst denkt en dan doet of andersom. In dit geval denk ik dat jij niet hebt nagedacht inderdaad en gewoon iets geroepen. Je hebt geen idee, meid, wat je op je hals haalt. Echt niet. Je bent de hele dag, en niet alleen die dag van de bruiloft, maar ook de weken daarvoor, alleen maar shit aan het regelen.
1: Ja, maar je kan het toch niet maken om nee te zeggen als iemand
0: dat bij je vraagt? Ik vind dat je best kunt zeggen als je inderdaad ineens weet van dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dat je dan best nee kan zeggen.
1: Oh, achteraf.
0: Ja, mensen zullen er een vaste zekere mening over hebben. Maar ik zeg gewoon, joh, niet doen. We hebben het even bij de luisteraars neergelegd. Jade appte dit.
3: Hoi Julia. Eigenlijk zou ik het wel gewoon doen. En het is zeker een hele eer als jij gevraagd wordt als ceremoniemeester. En je hoeft niet alles alleen te doen, hè? Want het bruidspaar kiest natuurlijk ook wel gewoon dingen. En het zijn gewoon een aantal dingen wat je in goede banen moet leiden. En jou gaat dat echt wel lukken. En weet je, ze zullen je echt heel dankbaar zijn.
1: Nou, zo goedjes, is het, Jade.
0: Ik hoor Jade zeggen, je moet een aantal dingen in goede banen leiden. Dat is zo, je moet alles in goede banen leiden. Walter, die stuurde dit in.
4: Julia, dit was echt de verkeerde keuze. Ja, Team Martijn, hoor. Je bent echt ook het lulletje zodat er iets maar niet gaat zoals het bruidspaar het wil. Ik ben wel met je eens dat het een eer is dat iemand het aan je vraagt. Maar je vraagt dit ook niet aan iemand die je op je bruiloft wil hebben. Want die ceremoniemeester heeft echt geen tijd voor die bruiloft. Ga hoe je smoes verzinnen. Dit is echt een no-go, meid. Succes ermee.
0: Walter, I feel you. Zullen we er even eentje pakken? Want er was ook nog iemand, Aard was dat, die had ook een hele duidelijke mening, let op.
5: Nooit, maar dan ook nooit van je leven aan beginnen. Het is echt verschrikkelijk.
1: Te laat.
5: Je bent de godganse dag alleen maar aan het rennen, vliegen. Nooit doen.
0: Nou, heb je het gehoord? Nooit en nooit doen. Wat ik me trouwens wel afvraag, heeft die vriend van jou dit overleg met zijn aanstaande? Want misschien dat zij wel heel compleet iemand anders op het
1: oog. Nou, dat zei ik dus ook, want ik bedoel, het was inmiddels 2 uur 's nachts, weet je, we hadden een borrel op. Ik zeg, overleg wel even met je vriendin morgen. En daarna heb ik nooit meer wat gehoord.

0: vraag. Wat is het allerbeste advies wat je ooit van je moeder hebt gekregen, buiten nooit van je leven ceremoniemeester worden op een bruiloft? Maar denk er alvast eventjes over na. Zometeen meer details hierover.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt er.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: 538 Nieuws.
8: 2 uur.
9: In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Een Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van €45.000 open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En dit was het nieuws op 538.
10: Gaan wij kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt op dit moment 12 plekken met een vertraging, althans op een A-weg. De drie langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. Daar 23 minuten extra nu vanwege een afgesloten oprit. De A12 Arnhem richting Oude Rijn tussen Bunnik en Nieuwegein. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar een half uur. En de laatste is de A12 Lunetten richting Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. Op de hoofdrijbaan staat een auto met pech. Vertraging ook daar 30 minuten.
11: Controles dan te beginnen op de A2 echt richting Weer bij Weer 202.1. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Badhoevedorp 4.6. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 75.5. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 23.4. En tot slot de A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam opgepast bij 31.4.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak en

0: brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: 538.
5: Het beste advies wat je ooit van je moeder hebt gekregen. Stuur het even in via de 538-app.
6: Hoor je zo meteen Sabrina Carpenter naar Alex Warren nu.

0: Je bent nu nog jong. Pak ieder feestje wat je pakken kan. Dat is denk ik het beste advies wat ik ooit van mijn moeder heb gekregen. Nou,
1: dat lukt aardig.
0: Maar wat is het beste advies dat jij ooit van je moeder hebt gekregen?
2: 538, Martijn en Julia.
1: Ja, even uitleggen waar dit dan door komt. In de week voor 538 Koningsdag heeft Jul me echt bestookt met allerlei dramatische WhatsAppjes over Koningsdag wat er aankwam. En toen dacht ik, dat verdient een liedje. En dat hebben we toen ook gemaakt. Luister even mee naar een kleine recap daarvan.

0: Nou, er was dus veel meer nog, maar dit was even een kleine samenvatting.
1: Ja, en toen dachten we, maar wacht, dit is ook heel grappig om met appjes van jou als luisteraar te doen. En vorige week hadden we dat geprobeerd met het laatste berichtje wat je hebt gekregen van je ex. En dat was hilarisch.
0: Dat was heel goed.
1: En morgen is het moederdag. Dus zenden we het dan ook morgen op dit tijdstip uit. Maar wij dachten, misschien is het leuk als jij alvast even de input voor dat dramatische lied deze kant op stuurt door antwoord te geven op de vraag: wat is het beste advies wat jij ooit van je moeder hebt gekregen?
0: Stuur het even deze kant op. Dan kiezen wij de leukste uit en maken we er dus morgen weer zo'n heerlijk dramatisch liedje van. En als je nou denkt, moederdag, dat is dus morgen. Weet je dat? Dus het beste advies van je moeder, stuur het in via de F van 538. Wie weet zit je morgen in het liedje. Dit zijn de Eurythmics op 538.

0: Jij kan dus als voetbalfan 20.000 euro verdienen.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
3: Moet je wel even wat voor doen? Blijven zitten.
0: Nou, we hebben echt weer iets krankzinnigs bedacht hier bij 538. Het NK WK voetbal kijken. Ja, laat die naam heel even landen. De naam zegt het ook eigenlijk al. Je moet gewoon zo lang mogelijk naar allemaal verschillende WK voetbalwedstrijden kijken. Ja,
3: allemaal behoorlijk beroemde wedstrijden die Oranje ooit in het verleden op het WK heeft gespeeld. Die gaan we gewoon allemaal achter elkaar plakken. En jij mag ze allemaal gaan bekijken. En hou je dat het allerlangste vol, dan win je dus behoorlijk veel geld. Namelijk 20.000 euro plus een jaar lang gratis boodschappen.
0: Ja, en ik zat dus in een meeting hierover afgelopen week. En er worden dus serieus ook echt urinetesten en zo van tevoren afgenomen om te kijken of mensen niet vals spelen.
3: Nee, dat nou ja?
0: Ja, serieus, echt waar.
3: Dopingcontroles?
0: Ja. We nemen het heel serieus. En we hebben natuurlijk al heel veel aanmeldingen, vooral van mannen.
3: Ja.
0: Maar nog weinig vrouwen. En ik weet zeker dat er nu vrouwen aan het luisteren zijn en denken, ja, maar wacht eens even. Ik ga gewoon al die mannen eruit spelen.
3: Ik zou het heel vet vinden als er zometeen een vrouw gewonnen blijkt te hebben.
0: Toch?
3: Het NK WK voetbal. Ja, zou ik heel dope vinden. Zou jij het kunnen, denk je? Ja, dat is denk ik echt 4 dagen lang voetbal kijken.
0: Ja, ik heb wel een goed uithoudingsvermogen. Maar ik vind voetbal gewoon niet zo heel interessant. Dus dan wordt het een taai zit. Mocht jij nou denken als vrouw, ik wil het wel proberen. Geef jezelf dan op via 538.nl/acties. Want je kan dus 20.000 euro winnen en een jaar lang gratis boodschappen.
3: En je bent dus Nederlands kampioen WK voetbal kijken. Dat is altijd een goed verhaal, hè? Realiseer je dat wel. Wij zijn Martijn en Julia, dit is 538.

0: In het weekend spelen we de weekendquiz. En dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je 50 euro. Wil je meespelen? App het woordje weekend naar de app van Radio 5.

0: 4 mei. Ik werd daar dit weekend al door mijn vrouw op een vervelende manier op geattendeerd. Omdat ze zaterdag al zei, zo, bij jou hangt de vlag wel heel vroeg half stof.
1: De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl. Je verdient het.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Hi, dag.
12: Hoi, hallo.
13: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract? Ga je naar essent.nl.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
21: Kippie.
23: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl. Om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
26: Hatsjoe!
0: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
11: hak je dag!
12: 538, Martijn en Julia.
21: Wil je 50 euro verdienen? App dan het woord weekend. Met

0: Showman is Camila Cabello en Señorita.
1: De Weekend Quiz.
2: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
0: Vijf vragen, weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je 50 euro.
2: Celine, goeiedag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, jij gaat het opnemen tegen Ruben. Ruben, ook jij, hallo.
4: Hallo.
2: Zijn jullie klaar om te beginnen?
0: Wacht. Voordat we beginnen, Celine, kan jij de telefoon aan je oor pakken?
3: Zeker.
0: Top. Ja, dit is veel beter.
2: Zijn jullie er klaar voor, jongens?
3: Yes.
2: Dan gaan we nu beginnen met vraag nummer 1.
1: Vraag 1.
0: Wie kent de artiest achter het nummer Smooth Criminal?
3: Celine,
2: zeg het maar.
3: Michael Jackson.
2: Michael Jackson is goed. Puntje voor jou.
1: Vraag 2.
0: Wie kent
2: de kleur die ontstaat als je blauw en geel met elkaar mengt?
3: Celine
2: was iets eerder, hè?
5: Ja, iets groen.
2: Celine, zeg het maar. Groen?
3: Groen.
2: Is inderdaad het goede antwoord.
0: 2 punten voor Celine.
2: Ruben, tandje erbij, hè?
1: Vraag 3. Ja, ja.
0: Wie kent de planeet die bekend staat als de rode planeet?
3: Celine,
2: wat ben je scherp. Wat is het goede antwoord, denk je?
3: Mars.
2: Celine, gefeliciteerd! Yay. Jij hebt 50 euro gewonnen. Ik ga je meteen vragen wat je daarmee wil. Moeten we dat uitkeren aan je? Of zeg je van, nou, ik zet het in voor de quiz van morgen. En dan maken we er 100 euro van.
3: Nee, ik ben een weekendje weg. Ik vind het wel leuk om het uit te
2: raken. Okay, heel goed. 50 euro komt jouw kant op, Celine. Gefeliciteerd. Nou, Ruben, heb jij bedankt voor het meedoen.
0: Ruben is sip.
2: Ruben is een beetje bedroefd. Dit is de dance match van Calvin Harris.

0: op Radio 58 bij Martijn en Julia. Zometeen om 3 uur trouwens de 58 op 50. En met Mark de 50 grootste hits van Nederland op een rijlijst. Met de meeste supersterren hoor je zometeen op 58. Maar eerst eventjes, Jules, moeten we Marcel nog even een podium geven. Marcel is een vaste luisteraar en Marcel die stuurde dit in.
1: Hey Jules en Martijn, ik ben vandaag jarig. Kunnen jullie dat op de radio even zeggen? Ik ben vandaag 53. 53 geworden.
2: Oh, gefeliciteerd, vriend.
0: Marcel, gefeliciteerd. Tof dat je luistert. Fijne dag. En dit zijn Lucas en Steve met

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De hits van 538, overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
8: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
9: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
17: Je buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt.

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Dag liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
6: Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert strikt.
9: 538 Nieuws.
10: 3 uur.
11: In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En dit was de Nieuws op 538.
12: Zometeen de grootste hits in de 538 Top 50. Eerst kort verkeer.
13: Er zijn 13 files en dit zijn de 3 grootste. A1 Amersfoort Amsterdam voor Vechtzicht. Daar een vertraging van 19 minuten komt door een ongeval. A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan daar 28. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 37. Snelheidscontrole op de grootste weg die het meest is doorgegeven is die op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Bad Hoeverdorp. Een controle bij hectometerpaal 4.6. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Even overlaat.
19: Ik ben aan het streamen.
18: Oh, sorry.
19: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
12: Ja, ja, je bent bij het perfecte moment, want je hoort de komende uren de 50 grootste hits van Nederland. En dit was de top 3 van vorige week. 3. Bruno Mars and I Just Might.
20: Oh, I just might.
12: 2. Alex Warren and Fever Dream.
21: Left the room the second that you walked in, something like a fever dream.
12: 1. Shakira, Shakira.
9: De 538 top 50.
20: Nummer.

Shakira en haar leger agnoes, olifanten, giraffen. Zij stond vorige week met de hele dierentuin op nummer 1. Hopelijk is ze deze week weg van die plek. Anders staan we weer de hele week poep te scheppen. Je hoort vanmiddag een lijst die behoorlijk door elkaar geschud is. Niet alleen nieuwe hits, maar ook een aantal gigantische stijgers. Alles is anders. En dus zou de top 3 van deze week helemaal veranderd kunnen zijn. Luister de 538 op 50 tot aan 6 uur vanavond. En je hoort alles. Mijn naam is Mark en zij heet Olivia Dien. 50.

En dat is de eerste hit voor de Amerikaanse countryzanger Thomas Rhett. Hij heeft opgezocht een man met 3 dochters. Dus drama genoeg in zijn leven. En inspiratie om goede hits over te schrijven. Samen met DJ Marshmello is dit zijn eerste. Nieuw op nummer.

helaas, Ray gaat niet lang meer mee. Ze zakte naar de tochtige uitgang van de 538-50. Je hoorde op 45, Where's My Husband? En dan 44, daar hoor je een Nederlandse rapper met de naam Kevin De Gier. Zijn grote inspiratiebron is Tupac Shakur, bekend van Dear Mama en Changes. Maar helaas is Tupac al op jonge leeftijd neergeschoten. Kevin is daarentegen gewoon helemaal veilig en gezond. Zijn engste ervaring is kogelbiefstuk, meer is het niet. Samen met Roxy Dekker rapt Kevin vanaf nu in de 538-50. Nieuw op 44. Jij hebt

Yes, Kevin en Roxy horen vanaf nu bij de 50 grootste hits. Je hoorde Jij Hebt Mij. Weekend, dus geen Outlook, maar joggingbroek. Ik hoop dat je er lekker van geniet. En zometeen de terugkeer van een hit die even weg was. En nu komen ze gewoon weer opnieuw de 538 op 50 binnen. Cryptische hit, ze stromen weer binnen. En nee, geen Abate, Rosé, Bruno Mars, niet Huntrix, Golden. Maar wie zijn er dan wel weer terug in de lijst? Dat weet je...

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
6: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
5: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
6: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Obelie, alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
15: Niet bij mij, tv is te klein.
16: En ik heb geen barbecue.
17: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
22: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Weekend! 538 tot 50!
26: Counting down.
25: Een BTS.
0: zwemt helemaal de verkeerde kant op. Ze gaan van 39 naar 43. Dit is

0: iron brown eyes.
1: De 538 de hitlijst met de meeste supersterren. En de voordeur heeft de hele week opengestaan, want er komen heel veel nieuwe hits binnenwaaien. Zometeen de allerhoogste. En nu de 538 favorite van de afgelopen week. Shanna Spyro, Material Lover. En ga je vanavond naar The Devil Wears Prada 2, dan hoor je die track ook nog een keer in de film.

Taylor Swift. De hoogste binnenkomer was al eerder een joekel van een hit, maar sinds hun optreden bij 538 Koningsdag zijn ze nog populairder geworden. En dus stromen ze nu weer binnen in de lijst. Met hun champagnehit Moet Dat Nou. Robert van Hemert en Donnie, nummer 36 in de 538. Plop!

0: Zonneveld over datgene wat jij komende nacht misschien ook wel bent. Helemaal loco, loco! Hey, het is...
1: Weekend!
0: En zometeen in de lijst een paar zieke hits, maar letterlijk. Want je hebt een paar classic hits die te danken zijn aan artiesten die op dat moment goed ziek waren. Dus welke wereldhit werd bijvoorbeeld bedacht dankzij een aanval van maagpijn? Ja, je kent hem sowieso en je hoort zometeen alles. En ook Kensington en Faithless.
2: 538 tot 50, Radio 538.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
20: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
24: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
27: 538 Nieuws.
28: 4 uur.
0: Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland.
1: Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Péter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En dat was het nieuws op 538.
2: Je zit midden in de 538 op 50. Met nu heel kort verkeer.
4: 12 vertragingen zijn er. En dit zijn de drie grootste files. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. 34 minuten. Daar is de oprit afgesloten. A27 Gorkum-Utrecht voor de Lekbrug. 35. En de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. Door een auto met pech. Ook 35 minuten vertraging. Snelheidscontrole dan. Meest doorgegeven is die op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Bad Hoeverdorp. Hectometerpaal is 4.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.

0: Maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
8: En komende week maak je kans op een gratis concert van de wereldster van dit moment. Wie het is, hoor je zo naar Kensington.
9: Radio 538. 32.

en Faithless. En veel mensen denken dat de tekst van Insomnia van Faithless is geschreven toen Maxi Jazz stijf van de drugs wakker lag in bed. Maar ja, oké, dat laatste klopt, maar dat kwam niet door drugs, maar kiespijn. Ja, terwijl hij zijn hart voelde kloppen in zijn tandvlees. Oh, wat een naar gevoel is dat, hè? Bedacht hij die epische zin, I can get no sleep. Maar er zijn meer klassiekers die we dus te danken hebben aan ziek zijn. Ja, zo zong Kurt Cobain de Nirvana-hit Smells Like Teen Spirit met behoorlijke maagpijn. Kurt Cobain en Adele als snip verkouden tijdens de opnames van Someone Like... Ja... Hartjoe. De nieuwe Insomnia-versie van Bibi Rexha en Faithless hoorde je daarnet. New Religion in de 538 op 50 op nummer 25. En dan nu 24. En daar stonden ze vorige week ook. Dit is Sommieux op 538. En Dark Before the Dawn.

0: 6 vingers heeft, dat hoor je zo. En ook Kygo en Snelle.
1: 538 tot 50. Radio 538.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Are you drinking my Mullermilk protein?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Even over later.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij

0: Is vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Van de glijbaan omlaag van 19 naar nummer 21. Max!

Jennifer Lopez met Guetta. Save Me Tonight omlaag naar 19. Hey, zometeen hoor je waarom de wereld Katy Perry uitlacht. Ja, ze heeft een hele zware week. Nu een hit die al 7 maanden in de lijst staat. Dat is 1/6 deel van de celstraf van Ali B. Gone, Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.

0: dag. We tellen samen af naar je zaterdagavond en de nummer 1 van Nederland. You're the Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij van 20 naar 17.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Wereld lacht Katy Perry uit.
3: Hoi, ik ben Davina Michel.
4: Justin Bieber.
0: Hopelijk.
5: Yes, so.
3: Ariana Grande.
5: Are you
0: ready?
5: Let's go. 538.
0: Hit nieuws
5: in 1 minuut.
0: Ah, Katy Perry heeft echt een klote week. Ze was namelijk een paar dagen geleden samen met andere wereldsterren bij dat Met Gala in New York. Dat was een bijeenkomst die in het teken staat van mode. Katy besloot hem op te dagen met een gigantisch zilver robotmasker over haar gezicht. En dat masker weerspiegelde. Dat was om mensen een spiegel voor te houden, zei Katy daarover. Ook maakte ze een statement door een handschoen te dragen met een zesde vinger. En dat herken je misschien wanneer je een plaatje door AI laat maken. Hebben ze vaak fouten, zoals bijvoorbeeld te veel vingers. En zo wilde Katy benadrukken dat er veel AI-nepfoto's van haar gemaakt worden. Ja. Nou, de wereld is al de hele week druk met het uitlachen van Katy Perry over deze outfit. Maar ja, het is haar mooi wel gelukt om er boodschap over te brengen, toch? Want iedereen spreekt erover. Hey, wie het laatst lacht?
5: Wat goed nieuws is
6: 538.
5: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Won't Fall, direct op nummer.

0: Swims. Ja, Mr. Know-it-all wist natuurlijk al lang dat hij zou stijgen. Van 17 naar 15 gaat hij deze week. Hey, welkom, mijn naam is Mark Labrand. Dit is de 538 op 50, zometeen de grote finale. En jij zit lekker vooraan met popcorn, je hoort de top 10. En je hoort ook Donald Trump en een non. Althans, zo heeft een hitlijst ooit echt geklonken. Wat Donald Trump en een non ooit deden in een hitlijst, hoor je zometeen in een waar gebeurd verhaal. En ook Bruno Mars is onderweg. 538 op 50,
1: Radio 538. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt. Dus

0: is het op. 538 Dance Department. Mis het niet. Vanavond 9 uur op 538.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op Ethos.nl.
21: Hoi van Ethos.
22: 538 Nieuws.
23: 5 uur.
24: Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. De demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Oké, je bent dicht bij de grote finale van de 538 op 50. Maar eerst kort verkeer.
15: 9 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files van ons land. A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld voor Everdingen. Daar is de oprit afgesloten en daarom 36 minuten vertraging. A15 Oostvoorne-Ridderkerk voor Benelux door wegwerkzaamheden 34. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Nieuwegein 39. Meest doorgegeven snelheidscontrole dan door Flitsmeister. Die kom je tegen op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij Hoogvliet, hectometerpalen 47.0. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
19: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
22: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
0: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
11: 40 minuten bitterballen naar binnen proppen en je bent bij de top 3 van Nederland. En vorige week klonk die top 3 nog zo. 3. Bruno Mars en I Just Might.
23: Oh, I Just Might.
11: 2. Daar stond Alex Warren.

Vorige week was zij dus de queen van de dierentuin en de 538 op 50. Want ze versloeg Alex Horn en pakte de nummer 1, Shakira. Ja, en of ze deze week weer prachtige blonde krullen achterlaat op plek nummer 1, dat hoor je nu in de grote finale. En die begint bij Bruno Mars. Hij zakt van 8 naar 14, krijgt een schop onder zijn Bruno Mars. Dit is Risk It All op 538.

0: top 10 voor Another en 54 Ultra Talk to You op nummer 11. En nu Leeuw Kleine. Hij maakte laatst een track met voetballer Noah Lang. Nou is een voetballer in de hitlijsten niet zo heel vreemd, dat gebeurt wel vaker. Maar het gebeurde in Amerika bijvoorbeeld dat Donald Trump in de hitlijsten stond. Dat is raar, hè? Ja, na het bestormen van het Capitool hebben alle gearresteerden als koor een hit opgenomen met stukken speech van Donald daarin. Ja, zal je niet verbazen, hij ging meteen naar 1 in de downloadhitlijsten. En dan, ooit nam ook de Belgische non Janine Dekkers een christelijk lied op. Dat stond week op nummer 1 in Amerika. Zou daar dan die term een Jezushit vandaan komen? Wellicht. Ook zonder voetballer scoort Leeuw Kleine in de 50-50. Hij stijgt met Samuel Welten. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
1: 10. Dit is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Tay-Tay, oftewel Taylor Swift, staat nog steeds in de top 10. Of zoals zij het waarschijnlijk noemt, haar huiskamer. Op 8 met Opalite. Welkom, de big reveal van de 538 op 50. En zometeen hoor je de hardste stijger van deze week. Dat is best bizar. 29 plekken winst. Welke knaller is het? Heb je enig idee? Je hoort het bijna. En waarom moeten grote sterren steeds vaker een concert afblazen? Het hitnieuws heeft zometeen voor je het antwoord. En je hoort Sam Fender. 538 op 50. Zometeen. Radio
1: 538. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Maar het is vandaag 4 mei. Ik werd daar dit weekend al door mijn vrouw op een vervelende manier op geattendeerd. Omdat ze zaterdag al zei: zo, bij jou hangt de vlag wel heel vroeg half stof.
1: De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Met nu de energiebesparende hit Turn the Lights Off. Just Jaxta on John. All

Sam Fender met Olivia Dean van 4 naar 6. In de 538 op 50 en honderdduizenden mensen hebben gekeken en geluisterd naar 538 Koningsdag. En dus werd hij meteen een superster na zijn allereerste optreden ooit bij ons op het Chasséveld. En zeker niet de laatste, Justin de Wild. Hij stijgt er 29.

0: Waarom blazen grote artiesten hun concerten af?
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: Hey, ik ben Roxy Dekker.
5: Speel 538.
6: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Myers, The Voice of Holland. Gisteravond was de finale en goed nieuws, er komt een volgend seizoen. Onder andere Suzanne en Freek hebben al toegezegd om mee te doen. En concertkaarten worden te duur. En de supersterren beginnen dat nu ook te voelen, want er moeten vaker shows gecanceld worden omdat er te weinig tickets verkocht worden. De gemiddelde prijs voor een concertticket was in 2020, dus zo'n 6 jaar geleden, nog zo'n €70. Nu is dat gemiddeld €122. En dus blazen supersterrenconcerten af. Dit overkwam onder andere al Meghan Trainor, Post Malone en de Pussycat Dolls. Of de prijzen aangepast gaan worden, is op dit moment nog niet bekend.
7: The latest news on your favorite artist.
8: 538. Hitnieuws in 1 minuut.

Mars zit hartstikke vast op nummer 3. En Alex Warren, die hoorde je daarnet, blijft op nummer 2 met Fever Dream. En dus staan zij niet op nummer 1 in de 384ste 538 op 50. Het is zaterdag 9 mei, vlak voor 6 uur. En wie dan wel? Dat is eigenlijk een vrouw die gewoon wraak neemt, ja. Ze werd als kind namelijk lomp afgewezen voor het kinderkoor. Dat was behoorlijk gênant, want de leraar zei dat haar stem te veel leek op die van een geit. Hey, mooi dat ze dan nu opeens staat met een hit over een dierentuin. Hoe toepasselijk, de cirkel is weer rond. Volgens mij was er ooit ook een film met dieren met Circle of Life. Hoe dan ook, zonder gekke geit, Shakira, Zoo.

0: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snikbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl. Sterk werk.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
18: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet americain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: 538 Nieuws.
20: 6 uur.
21: Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
22: Kijken we even gauw naar de situatie op de weg, want er is wel degelijk een situatie. Flitsmeister wel 5 vertragingen momenteel. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. 18 minuten omdat daar een oprit dicht is. Dan de A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galakopperbrug. Op de hoofdrijbaan een vertraging van dik 20 minuten. En 5 minuutjes op de A12 Lunette richting Oude Rijn. Maar dan voor de Galakopperbrug op de parallelbaan. En dat komt door voorwerpen op de weg. Dan de A15 Gorkum naar Ridderkerk tussen Gorkum en Harnsveld Giessendam. Auto met pech en kwartier vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en de Lek. Brug, verbindingsweg is daar dicht en je vertraging 8 minuten. Controles zijn er ook. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 48.2. De A4 Den Haag naar Leiden bij Leidschendam 40.0. Veel gemeld de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Hoogvliet 47.0. En tot slot de A20 Gouda Rotterdam bij Rotterdam 31.4. Zometeen beginnen we met de hotline hier op 538. Dat betekent dat jij de baas bent over de muziek. Wat wil je horen? App het even door met de app van 538 of bel even 0909-30538.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

0: €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: 538. Het is 6:05. Goedenavond. 538 is van jou. Wat wil je horen? App het door met de app van 538. Radio 538. Sowieso zometeen Davina Michel. Stil Champagne komt eraan en dit is Avicii. Met Levels.

0: Michelle, Stijl, Champagne in de hotline hier op Radio 538.
1: 538 Hotline.
0: En in de hotline ben jij eigenlijk de baas. Tot aan 7 uur bepaal jij grotendeels wat we draaien hier. Als je tenminste even je favoriete plaat doorgeeft via de app. Of even bellen met 0909-30538. Luister goed naar Olaf, want die doet het even voor. Olaf, goeiedag.
2: Hey, goeiedag.
0: Welke plaat kan ik voor je draaien?
2: Nou, voor mij, wat mij betreft is het Rain Down On Me van Kane.
0: Dan gaan we dat regelen, Olaf. Hij komt eraan.
2: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi.
2: Hey, salve. Hoi.
0: Kijk, zo simpel is het. Laat weten wat je wil horen via de app. De gratis app van Radio 538. Of je belt dus gewoon even naar de studio. 0909-30538. Olaf, hou je vast. Hier is die Kane. Rain Down On Me.

0: Spyro op 538.
1: 538.
0: Hotline. In de hotline, het uurtje waarin jij de baas bent. Vertel ons maar wat er moet gebeuren. App je favoriete track door via de app van 538. Of bel gewoon 0909-3000-538. Ik heb Joyce net even teruggebeld. Joyce, hallo.
2: Hallo.
0: Jij hebt een hele leuke avond voor de boeg volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Waar ben je naartoe onderweg? Vertel eens.
2: Wij zijn onderweg naar Van Dikhout en Vrienden.
0: Oh, die treden op in de AFAS toch vanavond?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ik heb mezelf even net een stukje ingelezen. Cezanne Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earring, is erbij, zie je?
2: Ja,
0: dat staat wel voor een paar cent aan muzikanten op het podium zometeen daar.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ben je al lang fan van Van Dikhout?
2: Ja, ik kom zelf uit Den Helder en hun ook. Dus dat is wel helemaal leuk.
0: Support your locals is het dus eigenlijk wat je vanavond gaat doen. Ja. Wat goed, hè. Ja. Hey, nou heeft Van Dikhout echt een hele bak aan hits gemaakt. Welke wil je dan het liefste horen?
2: Het liefst alles of niets.
0: Alles of niets. Nou, die ga ik heel graag voor je draaien zometeen. Goed?
2: Nou, helemaal top.
0: Wil jij zorgen dat je een hele leuke avond hebt? Wil jij zorgen dat je heel hard meezingt? En laat even weten als het geweest is hoe het was. Want ik ben wel benieuwd eigenlijk in de app.
2: Komt helemaal goed. Dan gaan we ons filmpje sturen.
0: Heel graag, heel leuk. Nou, heel veel plezier. En alles voor niets van Van Dikhout voor jou op 538.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Like a Child op 538. Armin trouwens die je vanavond om 9 uur hoort met de nieuwe aflevering van Dance Department hier op Radio 538. Dit is tot aan 7 uur de hotline waarin jij de baas bent. Wat wil je horen? Laat het weten in een appje met de app van 538 of bel gewoon 0909-3000-538. Sowieso hoor je Max en Andy Grammer zo en ook Alan Walker komt eraan.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Hoi van Ethos.
16: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
17: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
16: Die andere stuiterbal daar.
17: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
20: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
23: Oh yeah.
22: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: 538. Martijn Lagaal.
25: Alan Walker zometeen in de hotline naar Max en Andy Grammer. Hier is de thing I

0: uurtjes voor jou. Wat wil je horen? Laat het dan vooral weten. Dat kan door te bellen met 0909-3538. Of je gebruikt gewoon even de gratis 538-app om dat door te geven. Daphne, die stuurde dit berichtje in. Luister even mee.
1: Hi Martijn, morgen is het moederdag. En nou zie ik mijn moeder veel minder dan ik graag zou willen. Want zij woont sinds 2007 in Zwitserland. Maar ik heb zo'n toffe herinnering. In 2006 stonden wij oog in oog met Bon Jovi in Nijmegen. En gingen helemaal uit ons dak. We hebben het er nog steeds over. Ik zou heel graag In These Arms willen horen. Dankjewel.
0: Hier is die, Daphne. Bon Jovi, 538. You.

0: in de hotline. Op Radio 538.
1: 538.
0: Hotline. Jelle, goedenavond.
2: Hey, avond.
0: Even bellen met Jelle. Hoe is het met je?
2: Ja, lekker. En met jou, Martijn?
0: Ook goed, moet ik zeggen. Ik vind het heel leuk om al die verzoekjes te draaien. Dat heb ik al lang niet meer gedaan eigenlijk. Dus ik denk, er komt van alles binnen. En pareltjes ook, want daarom bellen we jou even. Want jij komt met een plaat op de proppen van. Ik denk van, joh, hey, die was ik al bijna vergeten.
2: Ja, klopt inderdaad. Het is, vind ik, een van de betere platen van deze artiest. Dus
0: ja,
2: vandaag.
0: Hoe is deze bij jou boven komen drijven? Is daar nog een aanleiding voor? Of loop je eigenlijk continu met deze track in je hoofd rond?
2: Ik moet zeggen, als jullie dit item hebben, loop ik hem wel eigenlijk altijd te pushen.
0: Nou, kondig hem maar aan dan. Welke wil je horen?
2: Ik wil graag horen Chris Bone en Benny Benassi met Beautiful People.
0: Ah, super track. Ik ga hem draaien voor je, Jelle.
2: Yes, dankjewel.
0: Fijne avond, goed weekend.
2: Dankjewel.

0: Ik ben Nasty Beautiful People op 538 in de hotline. We kunnen er nog eentje doen, één verzoekje. Miep, welke wil jij horen?
1: Ik wil heel graag het nummer Sexual Healing horen van Marvin Gaye.
0: Als je goed luistert, dan hoor je dat hij draait voor je op 538.
1: Wat fijn, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Jullie ook, hè, dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei, doei.
0: Marvin Gaye is nu met Sexual Healing.

0: Zometeen om 7 uur is het tijd om te knallen. En ik kan me voorstellen dat het raar klinkt als je net zo'n slaapkamerplaat hoort. Marvin Gaye, Sexual Healing. Maar met knallen bedoel ik de 40 grootste dance hits van planeet Aarde. Wessel telt ze zometeen met je af in de Global Dance Chart hier op Radio 58. Heel veel plezier. Fijne avond.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je kleedgeld is opgegaan.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
15: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: 538 nieuws.
23: 7 uur.
24: De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
13: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro.

0: en Joji omhoog 29 en Beautiful. Dat betekent 20 down, 20 to go. Je bent op weg naar de populairste dance hit op moeder aarde. Met zometeen hier Kygo, Fisher en Tiësto. Dus wat je ook doet, doe het met Radio 538.
1: Even overlaat.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
1: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: De hits van 538, overal in Nederland.
16: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
15: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
16: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
19: Stihl, sterk werk.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
19: Stihl, sterk werk.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
25: Pap, die moeten we hebben!
24: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
25: onlineveilingmeester.nl.
26: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
27: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
26: Wie bedank jij jij met de VVV cadeaukaart?
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
28: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
29: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
32: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
33: Oh yeah.
32: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: 538 Nieuws.
34: 8 uur.
35: Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen. Want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
36: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
37: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
38: De beste plek voor jou, NVM.
39: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
40: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: 538.
3: Oké, zet je schrap voor de 20 heetste dancehits ter wereld. Het is de nieuwe 538 Global Dance.

Global Dance Chart. Ik ben Wessel. Waar zouden we zijn zonder onze geweldige Global Hitmixers? Dankjewel Leon Hartog, Niels Vroeg, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Snel door met Anima en Bad Angel op 16.

0: Robbins voor Prosper en Clooney. Free Your Mind op 14. Wessel, Global Dance Chart 538 met nu de Belgische superster Lost Frequencies. Hij is al jaren een van de populairste DJ's ter wereld. Maar was het ook echt zijn droom om te gaan draaien?
1: Niet echt. Ik had er nooit aan gedacht dat ik ooit ging draaien op Tomorrowland, op Coachella, op al die festivals. Dat is wel raar, want dat was eigenlijk mijn droom niet. Maar ik enjoy er wel van.
0: Lost

0: op 7. Wessel, Global Instart, 538, met nu Jennifer Lopez. Ze staat al decennia lang in de top van de showbiz, maar hoe krijgt ze dat voor elkaar?
1: It's not just I work hard. I work harder and harder and harder and harder. And when everybody's sleeping, I'm doing more. I said, and that's what it takes to have that kind of success. It's just a relentless pursuit of creativity.
0: De hardstwerkende celebrity ter wereld, J-Lo, samen met een van de weinige hardwerkende Fransmannen.

0: En start op nummer 4. Zometeen na 9 uur. Dance Department op 538 met Armin van Buuren. Hallo, hallo.
1: Een hele goede avond, Wessel.
0: Hey, de beat stopt niet vanavond. Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb nieuwe muziek van Joris Voorn. Je hoort mijn nieuwste plaat met de Amerikaan Andrew Bayer. En de

Eén plek omhoog naar 2, Another and Talk to You. Zaterdagavond, Radio 538, de Global Dance Start. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dance op aarde? Ik was gefrustreerd, boos en echt depressief. Het voelde alsof ik in een kooi zat en hoe hard ik ook schreeuwde, ik kwam er niet uit. Dus ging ik terug naar het enige dat mij altijd goed laat voelen, dancemuziek. Zegt Bebe Rexha over haar wereldhit met Fetus voor de derde week de heetste dance op aarde. De nummer 1 in de Global Dance Chart, New Religion.

Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming. Een nieuw bed voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: 538 Nieuws. 9 uur.
1: grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
20: Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
24: Mamma mia, dat is goedkoop.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
26: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
27: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: 538 Dance Department.
1: By Armin van Buuren.
2: Een hele goede avond vanuit de hoofdstad van de dance. Open ik weer de dansvloer voor je. Wees welkom, 3 uur lang de allerbeste dance. Met straks om 11 uur de officiële aftrap van het festivalseizoen. Dan is namelijk Benoit te gast. Live vanaf Digital. Maar eerst een nieuwe track van mezelf. Stiekem was ik al een aantal jaar bezig met RG om een track te maken. Tot ik ineens op het spoor kwam van Marlo Rex, die eerder samenwerkte met KC Lights en Cream. Zij heeft de vocalen gedaan voor deze plaat. En inmiddels krijgt hij behoorlijk wat support. Onder andere van David Guetta, Martin Garrix en Hardwell. En hij was de dance mash afgelopen week. Hier is Like a Child op 538.

Wij in ieder geval wel. Je hoorde Max Tyler, Vintage Culture en Ali Love met Freaky One in Dance Department. Kijk heel snel even in de 538-app inbox berichtjes. Bevrijdingsdag lekker gevierd op het Amsterdams Verbond. Was heerlijk. Vanavond

De worldwide warning van vorige week in Dance Department op 538. BLR en Amber Revival, 'cause you're mine. Dan door naar een getrouwd koppel. Mal Grab en Effie.

Armin van Buren op 538. Je hoorde mijn eigen track samen met Glockenbach in de Rising Star Remix in Dance Department. Het origineel doet het met name in Amerika heel erg goed en is momenteel op BPM, een groot Amerikaans radiostation, de meest gedraaide plaat. Ik wilde een versie speciaal voor mijn sets tijdens de State of Trance in Ahoy. Er kwamen zoveel leuke reacties op dat ik daarna besloot de plaat ook officieel uit te brengen. Nu verder met Dance Department op 538. Zometeen nog tracks voor je van Hardwell en Paul Johnson. Maar nu eerst Lawton & Dekkers. Dit is Los Retretos.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
20: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
19: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want hij heeft de 25e van Kane gestopt. Bayern won wel. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: This is about to go down.
16: Hi, this is Calvin Harris.
17: Hey, this is Mel P.
18: Hi, this is Chris Lake.
19: Hi, it's Cole Shield.
20: Hey, this is John Summit.
21: Your destination for the best beats.
22: 538, Dance Department.
23: By Armin van Buuren.
24: We vierden deze week de vrijheid, stonden stil bij oorlog en we genoten van het weer. Welkom terug in de catacomben van de allerlekkerste dance. En vanavond vieren we ook graag de vrijheid met je verder op de dansvloer van jouw zaterdagavond. Ik ben Armin van Buuren en vanavond begint bij 538 Dance Department ons eigen zomerfestivalseizoen. Want in de hotmix om 11 uur straks hoor je Ben Wall live vanaf het Digital Festival. En de komende weken hoor je nog veel meer namen live vanaf de grootste festivals van ons land. En ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Tijd om uur nummer 2 af te trappen. Dat doe ik met Afro Medusa en Pasilda. De Juan Retamero en Thomas Crow remix.

Dit is je wekelijkse dosis BPM's bij 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren, je hoorde Adam 10 en Azulin met Wada Wada, de Hot Since 82 remix. Vorige week vrijdag bracht Benny Benassi alweer zijn 5e studioalbum uit. Hij is inmiddels 58 jaar oud, brak ooit wereldwijd door met Satisfaction. Er staat een Grammy Award op zijn nachtkastje. En in zijn thuisland Italië zijn ze maar wat trots op hem. En op dat 5e studioalbum, Feel the Bass, staan 12 tracks. En ook een track met Artbad. Maar vanavond wil ik je graag even voorstellen aan een andere nieuwe track. Hand op elkaar voor Benny Benassi en Rafael Serrato. Can I Feel in Dance?

Jack en GLC met Hot Sauce. Dan door naar aliens die ons komen redden. Ja, sorry, dat zijn niet mijn eigen woorden.

deze rampzalige tijdlijn. Ik weet niet of hij ook wat gerookt heeft, maar blijkbaar levert het wel goede muziek op en dus hele goede verhalen. Laat die aliens maar komen wat ons betreft. Dit is onze worldwide warning van deze week. Zet hem extra hard voor de nieuwste Dom Dolla en Tiga. Dit is Don't Worry Baby in Dance.

oud tot nieuw. En straks vieren we de festivalzomer met je. De eerste live set uit een reeks van grote DJ's op grote festivals in de Hotmix. En Benwal heeft de grote eer om het af te trappen live vanaf Digital. Dat hoor je zo meteen. Zometeen heb ik ook nog een nieuwe track voor je van mezelf. Serendipity met Andrew Bayer. Dus niet Adam Bayer, maar Andrew Bayer. Dat is een hele andere artiest. En dan muziek van Mae Salome. Maar eerst James Hype en Serotonin.

0: onmisbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
2: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Hoi van Ethos.
11: Hi.
12: Hoi.
13: Hoi.
14: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 11 uur.
18: In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Oh.
21: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
23: Dat is wit goud voor weinig.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Gamma.
22: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi. Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
24: Kruidvat.

0: Swedish House Mafia.
1: Yo, this is Dom Dolla.
2: The biggest DJs in the mix.
3: 538 Dance Department.
2: 538 Dance Department.
3: Festival season.
4: Hey, name you me. Now digital, Amsterdam.
5: Een festival dat in Amsterdam begon, maar inmiddels een festival met edities wereldwijd. En wat hun zo uniek maakt, Digital staat voor vooruitgang, kunst, innovatie, altijd één stap voor de rest en oog voor de toekomst. En dat deden ze dit jaar onder andere door deze man het festival af te laten sluiten. Ben Wall. Gijs van Ringen, zoals Ben Wall echt heet, won in 2024 de Popprijs Talent Award tijdens Eurosonic Noorderslag. Een kind van de nacht, die alleen al met zijn energieke sets het Nederlandse nachtleven weet te overmeesteren.
6: None other than Ben Wall!
5: In korte tijd weet hij de beste slots op festivals naar zich toe te trekken. En nu longt het buitenland. Zeker nu zijn muziek door DJ's wereldwijd wordt gedraaid.

eerste festival special van de zomer. Ben Wall, Life of Digital. Komende weken gaan we dus heel veel specials doen. De allerbeste DJ's live vanaf de allerlekkerste festivals in Nederland. En nu dus, Ben Wall.

0: En wat vond je ervan? Dit was de Dance Department Festival Special op 538. Deze zomer hoor je de allerbeste DJ's vanaf de lekkerste Nederlandse festivals. En vanavond was dat dus Benwall, live vanaf Digital. Mocht je deze nou willen terugluisteren of de tracks van de show nog eens willen checken, check Dance Department op 538.nl of volg ons op Instagram, @DanceDepartmentOfficial. Voordat ik het stokje overgeef aan Tiësto, super dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Veel plezier straks met Tiësto.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: What's up, tomorrow?
9: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
15: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
14: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
25: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
24: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
26: Nog een keer! Papa, sneller!
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.

jaar geleden bracht Kokostar haar nummer uit, I Need a Miracle. Maar nu hebben we een nieuwe versie van Mike Mumberg, samen met Kokostar, I Need a Miracle 2026. Goed begin van deze Prismatic bij TSO 58. Leuk dat je luistert. Ik heb een mooi uurtje muziek voor je. Met tracks van Sean Tias, Oregon, Fenwick en DJ IP. En een dikke remake van Ramsterdam. Maar nu eerst Ocean.

Chris Medic bij TS op 58. En zojuist hoorde je Sean Tias, Chrome. Daarvoor Neil Six, Nostalgia en Engo, I Tried. Dit is Mogwai, samen met Luca Testa, Metropolis.

John O'Callaghan en Sue McLaren, Signs, The Lost Remix. Daarvoor klassieker in een nieuw jasje van Paul Oakenfold, Daxon en Ram, Ramsterdam. En ook nog Felix Breeze. Dit is Oregon, een stop.

door de Jakarta One Desire in de 4Ayala edits. Daarvoor later de TMK en Caroline Waxing, Horizon en DJ Guestlist in Cleopark 2000 Special Touch. En Fenwick en DJ IP It Ain't Safe. De tijd is weer voorbij gevlogen. Dit Beach Plus Medic zit alweer op. Nog één track voor je. En als je de mix vet vond, laat het me weten op mijn socials at Tiësto. En volg me op Spotify. Want daar kun je de Prismatic playlist van Tiësto vinden. En daarop elke week de nieuwe tracks die ik hier in de show draai. De laatste is voor Nico. Dit is de

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.

0: al bijna 25 jaar. Elke week hier bij 538 het laatste over trends en progressive. En deze week is geen uitzondering. Straks hoor je nieuwe tracks van Mark Sixma, Giuseppe Ottaviani en een aantal tracks van mijn nieuwe State of Trends 2026 album. Inclusief Sheer Freaked, mijn nieuwe track met Skytech. En mijn nieuwe single samen met Andrew Beyer. Dus niet Adam Beyer, die komt dan weer uit Zweden. Nee, Andrew Beyer. Maar eerst deze, die vond ik echt super top. Nieuwe van Leon Bolier, die heet Trouble bij 538.
1: Yo, this is Leon Bolier and this is my new track here on

0: 538, de State of Trance. Ik ben Armin van Buren in de studio samen met Ruben de Ronde. Je hoorde mijn nieuwe single met RNG en Marlo Rex, Like a Child. Deze track staat ook op de State of Trance 2026. Mijn nieuwe album die net is verschenen. Ook Future Favorite gestemd. En hij was de dance mash hier zelfs bij 538. Super tof.
1: Ja, ik heb ook het idee dat ik die plaat nu echt overal hoor.
0: Ja, nou, te gek. Ben ik wel heel blij mee. Moet je heel erg zeggen, het was best een bevalling. Ja. We hebben namelijk eerst, jaren geleden, hebben we al een andere track gewerkt. Daar kwamen we gewoon niet uit. En ja, deze vocaal die kreeg ik via ineens Marlo Rex naar hem gestuurd. Zo van, ja, moeten we niet deze vocaal proberen daarop te doen? Het bleef even stil. Na maanden kreeg ik ineens een reactie van, ja, is hij nog vrij? Dat was hij nog. Hem opnieuw opgenomen, weer de studio in. Nou,
1: zie je maar dat sommige dingen gewoon lang moeten duren.
0: Het duurt lang, ja. Maar dat het dan ook uiteindelijk lukt en dat het uiteindelijk ook zo'n hit is, dat is natuurlijk al wel een lekker gevoel. Daarvoor zat een nieuwe van Rehab. Die kwam ik tegen toen ik zelf een beetje zat te scrollen op mijn Spotify. Ja. En ik kwam deze plaat tegen met Forum.
1: Wat is dit nou? Huh?
0: Ja, wat is dit? Ja. Helemaal gek. Dus ik heb hem geappt en hij stuurde me gelijk de extended. Watch My Heart Go. Super vette plaat. Nou, dus nog even over over mijn nieuwe album. Het zijn dus drie discs. Pulse, Energy en Frequency. Dat is een nieuw concept.
1: Ja, vorig jaar was je nog on the beach en in de club. En Who's Afraid of 138. Maar je dacht, het is tijd voor wat anders. Na 25 jaar gaan we iets nieuws verzinnen.
0: Nou, het voelde een beetje, het voelde een beetje te ver van elkaar afstaan. En ik dacht gewoon, ja, misschien leuk om gewoon weer even een nieuw draai aan te geven. Dus we hebben ook merchandise-lijn gelanceerd. En ja, thema's passen gewoon meer bij de sound van nu, vind ik. Dus ja. Energy, ja, dat is gewoon hoge BPM's knallen. Frequency is meer wat je gewend bent van State of Trance, dus uplifting. Mm-hmm. En Pulse is dan wat meer, ja, voor een rustige hartslag.
1: Dan is het ook niet echt toevallig dat ik dan het shirt Pulse aan heb.
0: Nee, dat heb je goed. dat heb je goed gezien. Ja. Oh, nou, deze week ben ik ook met iets heel anders bezig, namelijk mijn pianoconcert. Vorig jaar heb ik een piano op me uitgebracht. En dat doe ik dus in het depot. Oftewel het Boijmans van Beuningen Museum in
1: Rotterdam. Dus dit weekend verruil jij de DJ-boot voor een piano.
0: Ja, ik weet niet wat ik in godsnaam aan het doen ben, want ik lig er ook echt wakker van. Ik ben zo nerveus van het spelen. Maar het is wel heel leuk.
1: Inmiddels die nummers al zo vaak gespeeld dat je ze gewoon met ogen dicht kan spelen, of is het nog steeds wel spannend?
0: Nee, het is nog steeds spannend. Mijn broer zei het laatst, want hij is gitarist.
1: Ja.
0: En hij zei, jij bent echt een lul. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, kijk, als je met gitaar een verkeerde noot speelt, dan kun je...
1: Ja, dan maak je wat moois. Dan doe je net wat moest, zeg maar. Zo.
0: Ja, dan kan je nog naar een andere noot toe benden, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Met een piano is een foute noot gewoon een foute noot. Dus dat is wel... dat wordt heel spannend.
1: Ben je aan begonnen?
0: Ja, precies.
1: Nee, maar ik ben echt heel benieuwd, want ik vind het allemaal echt fantastisch.
0: Dankjewel. Ja. Nou, we hebben een aantal nieuwe nummers die we gaan premieren. Dus dat is wel
1: okay. Nou, we gaan het zien.
0: Eerst terug naar de muziek, want deze vond ik ook echt super vet. Orjen Nielsen, die woont helemaal in het noorden van Noorwegen, is ook DJ. Die werkt heel vaak samen met de Nederlander Mark Sixma. Ze hebben hun namen gecombineerd tot Nil Six en dit is hun nieuwe single, Nostalgia, bij 538.

De Engelse DJ Eli Brown doet het ontzettend goed. Met name op de meer techno-georiënteerde feesten. Hij heeft een eigen label, het heet Arcane. Ik draaide net een track van dat label. Carla Bloom, The Only One. Daarvoor staat Will Reese en New Spirit, Exodus. Een nieuwe track op Future Sound of Egypt. En daarvoor Alexander Popov. Een classic van hem, Attractive Force. In een nieuwe versie gemaakt door Fozzy en Wavetracks. Die je ook vindt op mijn nieuwe album, The State of Trance 2026. Die nu op alle streamingportals te vinden is. Elke week hier het laatste over trance en progressive. En straks Ferry Corsten in uur nummer 2. Maar eerst nieuwe muziek van Sander van Doorn. Dit is Inside This Room. Turn it!

0: reizende ster Dion komt binnenkort met zijn debuutalbum. Deze track staat er ook op, Taka Tribe. Ik maakte een mashup speciaal van mijn sets met Great Spirit, de track die ik ooit deed met Vinny Vici in 2018. Daarvoor zat Mark Sixma, Bring the Fire. We gaan even terug in oude koek blikken. Service for Dreamers deze week. Armin van Buuren, DJ Sean, Chris Jones. Dit is Going Wrong.
1: Track means so much to you. Here is this week's.

0: 2008 was het alweer de plaat die ik maakte samen met de Duitser DJ Sha en de Engelse zanger Chris Jones. Het was toen best wel een hitje. Met name ook in landen als Brazilië en zo. Going Wrong. En aangevraagd door Federico uit Italië. Wil je een keer bij een opname van de State of Trance zijn? Dat kan. Studio.stateoftrance.com en reserveer jouw plek. Dit weekend ben ik zelf bezig met pianoconcerten in het Depot in Rotterdam. Volgende week ga ik weer op tour en dan doe ik gewoon DJ-sets. Onder andere in Las Vegas, New York en Denver. Waar ga jij naartoe, Ruben?
1: Ik vertrek morgenochtend naar Malta.
0: Mooi, naar Malta.
1: Ja, dan ga ik draaien in Uno in Forum.
0: Heel veel plezier daar. Ja. Heel veel plezier. Blijf hier voor Ferry Korsten, uur nummer 2 van de State of Trance.
2: Stay tuned. We'll be right back. With more A State of Trance.
3: What's up tomorrow?
4: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke